0: producenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

Čauco.

0: En dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
1: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
0: Ja, niet.
1: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: Cindy Dekkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

I'm gonna take the chance.

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: 31 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Wisting.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Funnings Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar funnings.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Rise and Shine. Good morning, zometeen muziek van Bilal Wahib met Trofee. Sommige mensen verdienen een trofee voor het bedenken van slechte smoesjes. Wat is de slechtste smoesje die je ooit hebt bedacht? Je dacht, maar god, jezus, of die iemand je ooit gegeven heeft. Want je weet, hè, zijn er lare smoesjes, motherfuckers, om je heen. Denk erover na, wat is de slechtste smoesje die je ooit hebt gebruikt? Of die tegen jou is gebruikt, Mikado.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. Dijkers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info. Of ga naar funx.nl/awards.
0: Fernando. It's the good vibes only. Rise and shine. It's below.

0: You're crazy, though.
1: Omalay met Waze. Funix.
2: Your city, your sound.
3: Een hele, hele goede morgen.
4: Goedemorgen, Fernando.
5: Goedemorgen, man, Fernando.
6: Morning, Fernando.
7: Goedemorgen, Fernando.
8: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
1: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. En ook vandaag op de menukaart heel veel lekkere muziek. Nieuwe release.

0: volgende week gaan we horen wie de grote winnaars worden tijdens de grootste muziekfestijn van Nederland. Ja toch, helemaal tof. Laten we het hebben over smoesjes. Er zijn van die mensen die altijd smoesjes hebben. En ik ben iemand die ook met smoesjes komt. Eerlijk is eerlijk. Ik ben iemand die letterlijk smoesjes bedenkt om niet naar vrienden te gaan, familie te gaan. En dat bedoel ik niet slecht, hè. Maar dat bedoel ik gewoon, en nu ben ik echt real met je. Luister. Je weet toch dat je soms kapot bent van de hele week. En dan zeggen mensen tegen je, laten we zaterdag afspreken. En dan voel je aan alles, ik wil ze niet zien. Dus dan ga je dat boekje openmaken met allemaal smoesjes. Ja, nee, het was een harde week, moeilijke week. Ja, ik moet dit doen. Ja, ik moet voor die oppassen. Ik moet zus doen. Ik heb een... Snap je, uiteindelijk wil je gewoon je favoriete serie kijken, op de bank zitten en eigenlijk mensen ghosten. Ja, ik ben zo iemand die echt letterlijk heel veel smoesjes heb bedacht. Totdat mijn moeder me een keertje ging preken en zei, Fernando, je moet blij zijn dat mensen je willen zien. Mijn moeder zegt, uiteindelijk kan je hard werken en al die leuke dingen doen die je doet. Maar als je niet je tijd kan spenderen met fijne, leuke mensen, waarom doe je al die dingen? Nou ja, mijn moeder is een beetje vervelend. Dat gaat spreken op mijn gevoel. Dus nu probeer ik wat vaker af te spreken in het weekend. Soms tegen mijn zin in, maar omdat mijn moeder zei is belangrijk, probeer ik van de smoesjes weg te blijven. Toen dacht ik, ik kan toch niet de enige zijn met slechte smoesjes. Laat even weten via de NPO Luister-app wat de slechtste smoesjes die je ook... Nou, die ooit heb gebruikt, of die tegen jou is gebruikt. Want je weet, hè, mensen liegen ook tegen je. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando, hey.
0: Ben jij iemand die smoesjes verzint?
1: Was ik wel.
0: Oké. Okay.
1: Omdat ik eerst gewoon niet durfde te zeggen precies ook eigenlijk wat jij zei met dat afspreken met mensen. Ik durfde dan niet te zeggen dat ik geen zin had, snap je? Dus dan vond ik het makkelijker om gewoon met een soort van white lie te komen.
0: Oh, ja.
1: Om dan te zorgen dat ik niet uiteindelijk in een soort van sociale setup zeg maar kwam. Daar had ik dan geen zin in.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de slechtste die ik ooit heb bedacht, was dat ik had gezegd dat ik de hond van een vriendin van mij naar het ziekenhuis moest brengen.
0: Oh, wow.
1: Of naar de dierenarts, omdat hij een soort van virus had gekregen of iets. Of dat hij ziek was geworden. En dat die vriendin van mij zeg maar geen auto had. Maar ja, die hond was er niet en die vriendin ook niet.
0: Oh shit.
1: Maar weet je waarom ik op een gegeven moment ben gestopt met dat soort smoesjes? Omdat mensen dan ook medelijden met je krijgen.
0: Ah.
1: Dus je moet heel goed onthouden wat je allemaal hebt gezegd.
0: Ja.
1: Want je komt de eerste volgende keer wel op een feestje. Ja, hoe is het nog met die hond? Wat?
0: Ja.
1: Welke hond?
0: Ja.
1: Ja, die hond die jij naar de dierenarts. Oh ja, en dan moet je dus eigenlijk in een vette leugen gaan. Van ja, hij moest ingeslapen worden, dit, dat. Ja, dan wordt het op een gegeven moment wel schizofreen hoor. Als je allemaal verhalen gaat verzinnen. Dus ik ben ermee gestopt, maar dat was de slechtste denk ik. Dat ik een fictieve hond naar de dierenarts moest brengen.
0: Arme hond.
1: Vicky, I hope you're good.
0: Nee, maar dat is wel een dingetje hoor. Zeg maar gewoon smoesjes bedenken en ze onthouden. Leugens onthouden. Sommige mensen kunnen dat, hè? Die zijn gevaarlijk.
1: Zo.
0: De mensen die de leugens van hun eigen leugens kunnen onderscheiden en nog steeds gewoon... Nee, Vicky is er nog.
1: Ja, dan moet je een goede herinnering hebben ook.
0: Ja.
1: Dus je moet echt onthouden tegen wie heb je wat gezegd.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, dus ook misschien, dat is misschien ook wel een tip voor jou. Sinds ik gewoon zeg tegen mensen, sorry man, ik heb geen zin, is alles cool. Heel vaak vinden mensen dat helemaal niet erg. Of op de dag zelf, als we iets hebben afgesproken, zeg ik, ik word wakker en ik wil eigenlijk gewoon chillen vandaag. Dus
0: Oké,
1: prima, doen we een andere keer.
0: Oh, je hebt chillen vrienden. Ik heb vrienden die gaan zeggen, kill, come on man, je bent er nooit, come on. Dus die gaan me overtuigen, dan voel ik me slecht.
1: Ja, dan kan je altijd nog zeggen dat je rakker naar het ziekenhuis moet brengen. Want mijn kat is wel echt.
0: Ja, get us some new nuts.
1: Nee, die noten van hem zijn al lang weg. Die smoes kan je niet meer gebruiken.
0: Wat is de slechtste smoes die je ooit hebt gebruikt of die tegen jou is gebruikt? Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Muziek kan ons inspireren, dingen bijleren. Ga even terug in de tijd, man. Deze tune blijft heerlijk. Moest er weer erin.

0: ochtend. Die was gaan de crack.
1: De tramhalte is verplaatst.
0: Ja.
1: Die is ineens gewoon met een graafmachine. Is die
0: dan ben je wel creatief hoor.
1: Ja, ik vind het ook wel weer. Ik zou zorgen dat je niet rondjes hoeft te rijden. Ik zou denken, ik vind het zo leuk bedacht.
0: Ja.
1: Ga jij maar gewoon meespelen. Maar ja, daarom moet ik ook geen coach worden. Het zou niet goed komen met dat team.
0: Nee. Je moet de politiek ingaan als je zo goed kan leren. Bas aan de lijn. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jouw verhaal, vertel.
2: Nou, ik had dus zo'n meid die bij me had geslapen. En ik moest van me afkomen. Ik had gewoon echt geen zin meer in die dame. En ik had een mattie van me een berichtje gauw gestuurd. Van, joh, bel me met een half uurtje. Zeggen van, we moeten nu naar de sportschool. Geen excuus, geen excuus. Dus hij belt mij na een half uurtje, belt mij op. Yo, ja, we kunnen morgen ook wel naar de sportschool. Geen probleem. Ik hoef vandaag niet per se heen hoor. Blijf jij maar lekker met een meisje.
0: Wauw.
1: Oh,
0: hij gooide
1: nee.
0: je voor de bus gewoon.
1: Oh, nee.
0: Hij liet je gewoon. En toen? Wat is toen gebeurd
2: dan? Hij snapt het gewoon niet. Ja, ik heb uiteindelijk nog een lap excuus bedacht, maar...
0: Maar waarom wil je van de af dan? Wat was er aan de hand? Was het niet meer leuk?
2: Nee hoor. Dan. Je hebt de avond gehad en dan denk je daarna wel van... Ja, je bent helemaal niet zo interessant dan ik dacht dat je was.
1: Maar heb je nog tegen die Mattie gezegd van... Hey, dit was wel zeg maar jouw kans om mij te redden. Waarom heb je me niet geholpen?
2: Hij snapt het gewoon niet. Hij snapt er gewoon niks van.
1: Hij dacht, doe gewoon rustig joh. Waarom ben je ineens zo gemotiveerd voor de gym?
2: Ja, hij dacht, ah, kun je morgen ook mee. Geen probleem jongen. Blijf jij maar lekker met een meisje.
0: Oh mijn god.
1: Heerlijk. Zo zie je maar. Eerlijkheid duurt het langst hè?
0: Ja. Maar ik ben benieuwd, maar wat is het smoes wat je uiteindelijk hebt gebruikt dan om weg te komen?
2: Oh, ik ben wel moe en ik moet ook wel zo een keer naar huis toe. En gewoon zulke simpele dingetjes.
1: En gelijk geblokkeerd toen hij in de auto zat.
2: Oh. Dus, ja, misschien.
1: Ja, misschien. Ik weet genoeg, Bas.
0: Thanks, Bas.

0: erop ze het officiële WK-lied met Burna Boy. Hoor. Net Shakira in 2010 heeft ze ons de Waka Waka gegeven. Maar over 2 dagen gaat ze ons Die Die geven met de Nigeriaanse superstar Burna Boy himself. Ik heb een verhaal voor je, Donna. Ik hoorde dit, ik las dit en ik dacht, ik heb ook zo'n opslagbox. Maar dit is mij nog nooit overkomen.
1: Vertel het me.
0: Er is een of andere guy die heeft een opslagbox voor €460 genomen. Omdat de originele huren niet betaalde.
1: Oké,
0: ik neem het gewoon over. Het is mijn ding. Uiteindelijk vindt diezelfde man, hier komt het Donna, 6,9 miljoen in een kluis. 6,9 miljoen in een kluis. Cha-ching! Later belde toch de advocaat van de eigenaar van, hallo, dit is €553.000. Dit geef ik jou.

0: om mijn geld terug te krijgen. Dus om die 6,9 terug te krijgen. Nou, daar ging de koper niet mee akkoord. Uiteindelijk werd het 1,1 miljoen euro.
1: Wauw, hoeveel goede karma heeft die man opgespaard om dit te vinden? Maar ik zeg je heel eerlijk, als dit mij zou overkomen, als ik zo op het knopje zou drukken dat het rolluikje omhoog gaat van die opslagbox en ik hoor gewoon die engelen geluiden. Ja. En er ligt 6,9 miljoen. Ja, dan zou ik wel veel meer vragen hoor. Nou, als ik al niet alles zelf hou. Want ik heb het gekocht. Eigenlijk, als ik nu helemaal kolgen op je ga. Ik heb het gekocht. Het is van mij. Ja, sorry.
0: Ja, klopt. Maar je weet dat als jij 6,9 miljoen in een kluis vindt. En je hebt Breaking Bad gezien. Dan weet je dat er ergens een Walter White, a.k.a. Heisenberg, misschien denkt. I'm gonna fuck you up. Snap je dus?
1: Ja, maar je maakt een cruciale denkfout.
0: Ja.
1: Ik heb het niet gevonden. Ik heb het gekocht. Ik heb het niet gevonden. Want als je eigenlijk kijkt naar de eigenaar van die kluis,
0: ja,
1: dan ga je mijn naam daar vinden. Dus eigenlijk moet ik jou dus gunnen om jou mijn geld te geven. Mijn 6,9 miljoen.
0: Wauw.
1: Mijn naam staat toch op die kluis? Ik heb niks gevonden.
0: Dus jij zou deze guy zeg maar niet zijn money teruggeven?
1: Nee, maar je zegt het weer zijn money. Het is mijn geld nu.
0: Nee, maar...
1: Nee, Fernando, dit moet je heel goed snappen.
0: Nee.
1: Mijn naam staat op die kluis.
0: Nee, dat gaat niet werken, man. De principiële toren. Nee, maar.
1: Mijn principieel.
0: Maar 1,1 miljoen krijgen is toch netjes? Ik bedoel, ik ken heel veel mensen die mensen snitchen en die krijgen maar 0,0 euro. Maar...
1: Nee, maar eigenlijk heb ik dus 5,8 miljoen verloren die dag.
0: Nee.
1: Jawel, nee. Ik heb niet 1,1 miljoen gewonnen. Ik heb er 5,8 verloren. Dat is veel geld.
0: Nee, je hebt 5,8 miljoen in hoofdpijn. Heb je zelf bespaard. Geloof me dat deze
1: als
0: guy...
1: Als ik op mijn jacht ergens met hoofdpijn van 5,8 miljoen... caviar eet en champagne drink... gaat die hoofdpijn heel gauw weg.
0: Oh my god, money.

0: Hey, Boogie with a hoodie.
1: Are you ready?
0: I'm ready. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, oftewel.

iTunes kun je altijd vinden. In die ene playlist. Nando Leek Sound System op Spotify. Dan vind je muziek van Lijpen, Fadi Poepa, Adekunle Gold, Ziggy Dins, Chris Brown, Ashafat. Ja, go get it. Nando Leek Sound System. Keep it hot. Keep it banging.

Problemen leer met fouten dealen. Ja, mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was vet.

0: kippenvel, man. Shout-out aan Lijpen voor deze, man. Paraplu, go check it out, man. Echt een van mijn favoriete tunes op zijn album. Wauw. Reskeezy met de nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
1: Ja, straks hoor je misschien wel de meest dramatische voetbalwedstrijd ooit.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.

0: deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: In the mood for vibes. Luister.

0: Apps. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.

0: Zometeen muziek van KM featuring Idali met Bendova. En voordat we al die bewegingen gaan uitvoeren, zometeen ook de kwalificatievraag voor Vijf van Fernando. Welke feestdag vieren we aanstaande donderdag? Welke feestdag vieren we aanstaande donderdag? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we luisteren naar Rens Kiesi van het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en plas van de besmette patiënt.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
1: Gisteravond kwamen in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Het zijn vooral bemanningsleden. In Amerika hebben 2 politieagenten de acteurs Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd. De agenten vinden dat de personages in de film te veel op hen lijken. De film is geïnspireerd op een zaak uit 2016... waarbij de politie miljoenen aan mogelijk drugsgeld vond. Damon zei kort geleden nog blij te zijn met de samenwerking met de politie.
3: You know, these guys, we went down to Miami. We went on ride-alongs with these guys. We brought them up there in the movie. They were incredibly helpful to the making of this movie. And these police officers that we met down there, who this movie is based on, are outstanding people.
1: De agenten klagen de acteurs aan voor smaad. Moet je via Amsterdam-Zuid reizen? Let dan even op, want de A4 en de A10 zijn op verschillende momenten dicht vanwege werkzaamheden. Duurt tot volgende week maandag. En ook rijden er vanaf morgen 5 dagen geen treinen van en naar station Zuid. Dat heeft ook te maken met onderhoud. Reken dus maar zo'n 30 minuten tot een uur extra reistijd. En Avanti, 31 uit Schijndel, speelde zondag een wedstrijd die ze snel willen vergeten. Tegen een voetbalclub uit Den Bosch kregen ze maar liefst 61 tegengoals. Ze stonden maar met 7 spelers op het veld, die ook nog eens een kater hadden. En er was geen keeper, vertelt speler Bas Lohman.
4: We zullen een vriendenteam starten en we hadden van, dat is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
5: Voetbalervaring?
4: Ik niet.
5: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel hoe slecht je altijd kan.
6: Dit is de 3e keer in heel mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
7: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
8: We doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
1: Ja, het duel eindigde in een bizarre 2-61. Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
9: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info. Of ga naar funx.nl/awards.
0: Fernando. It's a good vibes only. Rise and shine. It's

0: Gotta keep it banging, baby. Zometeen Jo Sylvio Young Felix met Toxic. Vorige week schoof je nog aan in de morning. Mocht je meer beelden en dingen willen zien, check sowieso de Instagram van Funnix of Funnix.nl. Ja, de awards volgende week donderdag. Dan is het weer zover in AFAS Live. De afgelopen week heb je kaarten kunnen winnen door mee te kunnen, nou, door mee te spelen aan verschillende spelletjes. Of natuurlijk Hitmachine. Vandaag weer.
1: Tickets winnen.
0: Hey.
1: Maar wij gaan er natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: Ik vroeg me af, Nando, heb je eigenlijk al een outfit? Want ik weet van mezelf dat ik er vorig jaar super ver van tevoren al mee bezig was.
0: Ja.
1: Ik had zelfs een stylist dat ik in de handen genomen om helemaal iets sliks helemaal klaar te zetten voor me. Maar dit jaar, ik weet niet, het is ineens volgend jaar al. En ik ben veel meer bezig met welke toffe artiesten daar gaan optreden dan wat ik zelf aan ga doen.
0: Ja.
1: Heb jij wel al een outfit? Want ik weet, en ik mag dit zeggen, omdat ik een hele, hele goede vriendin ben van jou.
0: Ja.
1: Ik weet dat je broek iets strakker zit dan vorig jaar. Om het even, zeg maar, aardig te zeggen.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat oplossen, zeg maar? Heb je al een outfit? Heb je daar zorgen over? Waar sta je mentaal?
0: Nou ja, hier komt het. Ik kom gewoon op het podium in een tent.
1: Nou, zo erg is het nog net niet, hoor.
0: Ik trek zo'n tent aan als outfit. Nee, zeker. Waar ik van geschrokken ben, is... vorige week ging ik wat dingen passen.
1: Ja, voor de awards ook. Of,
0: ja. En toen kwam ik in een aantal winkels. En toen merkte ik dat ik op een gegeven moment... bepaalde dingen niet meer paste die ik voorheen wel paste.
1: Oei.
0: Want voor de duidelijkheid, ik kwam van een L. En ik zit nu op een XXL. Maar dat heeft te maken met... En dan denk je mensen, ja, maar ik zie het niet. Ja, maar ik zie het wel. En mijn spijkerbroek ook.
1: Jij bent de X in de Funnix Awards.
0: Zou ik het wel? Sowieso. Extreme, baby. Nee, maar wat het ook is, met wat er bij mij altijd gebeurt. Als ik wat zwaarder word, gaat het altijd naar de evenaar. Dus zeg maar het middenstukje bij mij. Zeg maar de buik, de beren. Die wordt letterlijk, zeg maar... Daar komt die pressure. En dan merk je dat die knop op spanning staat. En die blouses, ja, die staan echt op spanning. Dus je merkt als je lacht, dan poppen er gewoon knoppen
1: los. Je mag niet hoesten op het podium.
0: Ik moet roesten, want anders ben ik gewoon naakt. Maar,
1: hoe ga je dat oplossen? Want je kan, kijk, je kan natuurlijk gewoon even een maatje groter kopen. Want dan
0: of
1: ga je
0: er vast naaien aan mezelf.
1: Nee, maar dan ben je wel, zeg maar, comfortabeler toch op het podium. Want ik ga die dag ga ik jou, zeg maar, een beetje bijstaan en helpen met de teksten en zo. Ja. Dus ik ben achter de schermen ook heel de tijd met jou bezig.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet ervoor zorgen dat ik je blouse bij elkaar hou op het podium. Dus we moeten wel iets regelen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Ik denk met AI, man. Ik denk zo'n audiovisuele...
1: We gaan gewoon een hologram
0: Een hologram die daar gewoon met 20 kilo minder... Weet je wat grappig is?
1: En dat is
0: grappig. Veel mannen hebben het er hier niet over. Omdat we al te stoer doen en weet ik veel wat. Maar weet je, het is, je kan je gewoon zwaar onzeker voelen op het moment dat je bepaalde kleding niet meer past. Want ik ben iemand... It is what it is, snap ik bedoel?
1: Ja.
0: Maar ik heb de afgelopen tijd veel aan mijn hoofd gehad. Er zijn geen smoesjes, maar dan ga ik dus veel eten. En dan op dat moment ben ik er niet van bewust. Tot ik bij mijn moeder langskom en die zegt... Hey, je hoofd is rond, hij past niet meer op een selfie.
1: Oh.
0: Dus, snap je? Maar ze is heel eerlijk. En dan merk je op een gegeven moment dat wanneer je aan het dansen bent... en je vriendin kijkt naar je... ze kijkt niet meer naar jou, maar ze kijkt een beetje naar het midden. En dan besef je van... Ah, je ziet de buik.
1: Maar dus, is dan misschien die combinatie... Want we hebben nog een week.
0: We hebben nog een week. Kijk, in een week kan ik geen wonderen verrichten.
1: Nee.
0: Ik ben nu wel water aan het drinken en ik probeer wat minder lekkere dingen te verwerken. Dus wat ik ga doen...
1: Ja, wat ga je doen?
0: Qua outfit. Ik ga verder zoeken. Ik ga verder zoeken
1: naar iets... Ja, koop gewoon een maat groot en dan heb je die stress ook niet.
0: Zeker, maar hij moet ook niet als een soort...
1: Hij moet niet om je heen vallen, zeg maar.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja. Hij moet ook een beetje getailleerd, maar niet te... Waardoor bij het middengedeelte kan het dan, ziet dan gek uit. Dus hij moet...
1: Maar voor getailleerd heb je wel een taille nodig.
0: Snap je wat ik bedoel? En mijn taille is nu één. Dus, nee, maar ik denk dat veel mensen maken het mee. Ik zie veel boys en veel gasten om me heen. Die zitten gewoon zwaar op.
1: Ja,
0: met,
1: en je ziet er hartstikke goed uit. Dus ook met een maatje meer, als het gewoon goed past... You're gonna kill it on stage.
0: Oh, thank you. I'm gonna kill someone with that weight. New music. New music. Real old.

0: for Fernando.
1: Ja man, voordat de vijf voor Fernando gaan spelen, wees alert en wees scherp. Dat heb je zo meteen nodig. Welk feestdag vieren we aanstaande donderdag? Dat is de kwalificatievraag. Als je daar antwoord op weet te geven, dan gaat het helemaal goed komen. Althans, dan kwalificeer je voor het spel. Dus wees scherp, wees alert. Welk feestdag vieren we aanstaande donderdag? Laat hem doorkomen via de NPO Luisterapp. Je kan hem gewoon bellen. Kan ook. Dat is zo simpel als het strikken van je feest. 0909-3869-3869. Dit is John Fraser samen met Lil Kleine. Don Julio D.

0: Thailand, Zara Larsson. She did it again. Vijf voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. 5 voor Fernando spelen vandaag met Mark en Nigel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welk feestdag vieren we aanstaande donderdag?
1: Ja, hemelvaart.
0: Ja man, hemelvaartsdag. We gaan beginnen met Mark. Mark, are you ready?
1: Ja, zeker.
0: Go!
1: Oké, okay, een pittige saus. Stukje pizza doet.
0: Peper.
1: Nee, die saus die je erop doet. Knoflook.
0: Oh,
1: en...
0: knoflooksaus en... Jezus, saus. Pasta saus? Nee, fuck it. Is alles.
1: Nee, op een Turkse pizza kan je dat doen. Knoflooksaus en...
0: Turkse pizza, ja, ik eet geen Turkse pizza, what the fuck, hè?
1: Oh, je eet dat
0: stel iets anders!
1: Je kan het ook,
2: ja,
0: tijd is... Je moet me stel iets anders geven, bro, soms valt het niet en dan moeten we gelijk de volgende.
2: Luister, gisteren hebben we ook een ronde gespeeld en toen kon je niet op dit woord komen, dus ik dacht...
0: Sambal.
2: Inmiddels, ja, weet je wat het is, dus ik kan hem weer erin zetten.
0: Sambal op mijn Turkse pizza.
2: Maar ik heb je gisteren nog uitgelegd wat het is.
0: Dus het was een herhaling van... Oké.
2: Sambal.
0: Sambal.
2: Ja... Dat waren 0 goed, sorry.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Maar net. Nigel, are you ready?
1: Ja, man.
0: Go!
1: Het land waar Madrid in ligt.
0: Spanje.
1: Steekt die sigaret mee aan.
0: Aansteker.
1: Gebruikt het om iets tussen je tanden recht te halen.
0: Tandenstoker.
1: Nee, iets anders.
0: Vlosdraad.
1: Yeah. Een klein insect kan heel vaak zijn gewicht tillen.
0: Mier, 500 keer.
1: En wat is Robin van Persie van Feyenoord?
0: Voetballer. Spits, hey. Coach, trainer.
2: Ja.
0: Hoeveel waren dit?
2: 5.
0: Precies.

0: stuurde de juiste richting op. Dan kom ik. Dan kom ik.
1: Jij kijkt nooit meer hetzelfde naar Sambo. Inderdaad, ja, 5-0. Dus Nigel die gaat morgen het spel weer spelen.
0: Tot morgen, Nigel. Mark, sorry.

0: avonds. Hier moet je bij zijn. Koop nu je tickets via funnix.nl/awards.
1: Zometeen gaan we naar de afterparty met kleine John en Chavante in de morning show. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Plaatselijk valt er zelfs een lichte bui. Later vanmiddag overal droog. Ongeveer 13 graden. Dat is Kiesje van NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal daklozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen en scholen.
3: We hebben een groot scala aan organisaties gevraagd om met ons in kaart te brengen hoeveel mensen zij kennen in de situatie van dak- of thuisloosheid. En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijf in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
2: Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. De informatie wordt doorgegeven aan gemeentes die dan beter beleid kunnen maken om deze mensen te helpen. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. Volgens de brandweer is de brand inmiddels uit, maar is de autozaak wel volledig verwoest. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies kon ontstaan. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. Ja, de twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op stoelen. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekte de twee naakte passagiers in vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw meegenomen en ze krijgen mogelijk een boete.
1: Seks in een vliegtuig. Ik heb er hier wel eens van gehoord, de Mile High Club. En dan vraag me altijd af, hoe doe je dit? Kijk, ik weet hoe het werkt, zeg maar gefriemel, en waar het in moet en dat soort dingen, gelukkig. Anders was ik ook geen vader. Maar in ieder geval, wat ik me dus afvraag, hoe doe je dit in de business class? Want

0: Want dan zit je daar, dan ga je dus onder de deken, dan ga je dus seksen waar andere mensen ernaast zitten, naakt. Dat is toch... Ja. Nee, maar nou ja, help me, Renske.
1: In de business class kan je sowieso al iets meer liggen, natuurlijk.
0: 100%!
1: Kijk, first class dan heb je natuurlijk helemaal... Dan zit je gewoon echt in zo'n cabine dingetje.
0: Ik zie al stralen. Heb je iets gedaan in de first class,
1: wij niet weten? Nee, I wish. Ik had willen dat ik ooit een keer first class zou kunnen vliegen, bijvoorbeeld.
0: Oh, ik dacht dat je het bedoelt friemelen.
1: Nee joh, ben je mal? Nee. Ik, dat opzicht gedraag ik me daar wel netjes. Ja. Maar ja, gewoon als je gewoon economy reist, ja, dan...
0: Dan kan je niks. Economy kan je niet friemelen.
1: Dan moet je op het toilet, maar daar zijn ze ook altijd heel erg...
0: Nee, maar dan vraag ik mezelf, soms hoor je mensen met grote verhalen. Ja, ik heb dit gedaan in de vliegtuig. Maar hoe pak je dit aan?
1: Ja, nou ja.
0: Donna, je hebt altijd van die aparte verhalen en veel meegemaakt in life.
2: Nou, maar nu moet ik je toch teleurstellen.
0: Okay.
2: Het is ook niet echt een wens van mij om in een toilet waar... Weet ik veel hoeveel vreemde mensen hebben zitten schijten... om daar ergens in zo'n kleine cabine voorover gebukt. No freaking way.
0: Nee, maar snap je?
2: Nee, sorry. Nee, hoor.
1: Nee, nou goed, nou was dit natuurlijk in de business class en dan kun je een beetje je stoelen zo klappen en ja, dan...
0: Ik heb ook een keer in business class gezeten en ik zag de opties niet.
2: Is de nood zo hoog? Dat vraag ik me af.
0: Ja, dat vraag ik me af. En letterlijk
1: hoog. Voor deze mensen wel, ja.
0: Oké, als je het luisteren bent...
1: Het gebeurt, ja. Dus er zullen misschien wel mensen zijn die weten hoe je dat moet doen.
0: Ja,
1: maar ik weet het niet.
0: Als je het luisteren bent en je hebt dus wel eens meegemaakt, laat ons even weten. Ik ben echt benieuwd.
1: Of je hebt dat wel eens gedaan.
0: Snap je wat ik bedoel? Hoe pak je dat aan? Sex in the air.
1: Nou...
0: Fernando. Sfeertje, jongen. Dit is wat verhalen. Oei, oei, oei.

0: a.k.a. mokrobioloog Sharifa Zamouri, deelt op Instagram een opvallend bericht over alle sensatie en clickbait rondom het hantavirus. Volgens haar moet de berichtgeving echt anders. Hoe anders? Nou, we hebben aan de lijn Sharifa, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Kun je even zelf uitleggen, ja, want we hebben het over hantavirus, maar voor de mensen die het allemaal gemist hebben, het hantavirus is een virus die je kunt oplopen via uitwerselen, via knaagdieren en dat soort dingen. Kun je een beetje uitleggen hoe het nou precies zit voor ons allemaal? Want je zegt dat dit virus nu groter gemaakt wordt dan het nodig is. Waar raakt dit jou zo?
1: Het raakt mij enorm, omdat we overal op deze planeet meerdere virusuitbraken hebben die weinig tot geen aandacht krijgen. Totdat onze eigen mensen uit Europa, vanuit het Westen, in aanraking komen met de infectieziekte. En dan opeens krijgt het heel veel aandacht. Kun jij je de apenpokken nog herinneren?
0: Apenpokken? Nee.
1: Een paar jaar geleden was er op een gegeven moment een uitbraak in apenpokken. Dat heet nu Mpox. En daar was toen ook heel veel om te doen. Heel veel media-aandacht. Er kwamen ook vaccins vrij. En heel veel maatregelen. Terwijl apenpokken al langer bestaat in Centraal-Afrika. En tot op de dag van vandaag, bijvoorbeeld sinds januari, al 300 mensen in Afrika aan apenpokken zijn overleden. Waarom het mij raakt, is dat wanneer infectieziektes ons raken, dan geven we daar heel veel aandacht aan. En kloppen we het zelfs een beetje op. Waardoor het lijkt alsof het een wereldgroot probleem is. Maar als het plaatsvindt bijvoorbeeld in Afrika of Zuidoost-Azië, dan kijken we er eigenlijk niet naar om. En dat is wat mij raakt.
2: En eigenlijk zeg je het zelf al, maar misschien voor mensen die luisteren kan je het misschien nog iets specifieker maken. Waarom denk je dat die ziektes dan volgens jou zoveel minder aandacht krijgen?
1: Omdat het ons gewoon niet raakt. Het is een ver weg van mijn bedshow. En wij denken dat als infectieziektes of uitbraken ergens anders plaatsvinden, dat ze niet naar ons toe komen. En omdat het nu een Nederlands schip betreft en er ook Nederlandse slachtoffers zijn gevallen, dan denken wij, oh, wij zijn nu allemaal at risk. Terwijl virussen, die hebben geen visum nodig om te reizen. Dus uitbraken in Bangladesh of in Congo, die veel sneller overdraagbaar zijn en beter overdraagbaar van mens tot mens, wat in het geval van hantavirus niet is, zijn juist meer relevant dan wat er nu op dit schip is gebeurd.
2: Ja, en het laat voor mij ook zien dat mensen die slachtoffers dus minder serieus nemen. Nou, schrikken mensen natuurlijk heel erg van woorden als ratten en virus, maar hoe gevaarlijk is dit virus nou echt?
1: En als je het virus zelf echt oploopt, dus je komt direct in contact met een rat, en niet zomaar een Amsterdamse rat die bij ons op de grachten loopt, maar een rat die dus het virus heeft. Bijvoorbeeld er zijn in Afrikaanse of in Zuid-Amerikaanse landen ratten die dit dragen. En je maakt bijvoorbeeld een schuur schoon, of die rat die poept in jouw eten en jij eet dat op, of jij ademt dan die stofdeeltjes in, je loopt het virus op, dan kun je er echt flink ziek van worden. En als je een zwak immuunsysteem hebt en je bent wat ouder, dan heb je zelfs ook het risico op dood.
0: Ja, maar kijk, we horen natuurlijk en we lezen er heel veel over, maar hoe zorg je dat je goed geïnformeerd blijft zonder mee te gaan in alle online chaos? Want ja, iedereen hoort ratten, virus. Iedereen wordt bang en denkt dat er een tweede, zeg maar, coronasituatie komt. Dat we allemaal dit in gaan of iets. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap natuurlijk dat wij allemaal een collectieve trauma hebben overgehouden aan de COVID-19-pandemie. Maar om echt goed geïnformeerd te blijven, op dit moment vind ik het zelf ook heel erg moeilijk. Want als ik naar mainstream media luister en kijk, zie ik ook gewoon dat journalisten van gerespecteerde kranten zoals een Parool bijvoorbeeld niet luisteren naar wetenschappers. En toch de boel een beetje opkloppen en groter en meer aandacht geven dan wat het is. Terwijl bijvoorbeeld wetenschappers en zelfs de WHO die zegt, het is niet hetzelfde als COVID. Het gaat niet hetzelfde worden als COVID. Het heeft geen pandemische potentie. Het is allemaal niet zo groot als wat het is. Hou met zoveel aandacht geven. Maar media doet dat niet. Dus ik snap ook, als het zelfs voor mij moeilijk is om goed informatie te vinden en mijn weg daarin te banen als wetenschapper, dan zal het nog moeilijker zijn, denk ik, voor de gewone burger. En daarom ligt ook dus die rol bij mainstream media om dingen niet groter te maken dan dat ze eigenlijk is. En helemaal niet met 30 pushberichten per dag.
0: Oké, duidelijk. Je hebt gesproken. Nou, thanks voor je uitleg. En je hoort het niet. Alles wat viraal gaat betekent meteen paniek. Dus blijf kritisch op wat je online ziet. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Goedemorgen, Blakke featuring Boef met Leetjes.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, oftewel de

0: autodealer.
1: Ja man. Ik hou van hem, man. Die man rapt gruwelijk. Zijn nieuwe album is weer vuur. Go check it out, man. Rode kaart, out now. Jullie net paraplu van Lijpen. En nog vele andere tunes heb ik in mijn playlist gestopt. Van Adi Koenli Gold, Fali Poepa, Siggy and Dins, Chris Brown, Ashafar. Ja, check die playlist, man. Nandolik Sound System op Spotify.
2: Yo, het is your boy, Biller. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht

0: Olle Haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt...

0: signaal. Een soort ultrasone heftig signaal waarbij alle ongedierte wegrennen. Schijnt te werken. Ik vertelde jou, jij zegt, nou, dat helpt niet. Toen werd ik paranoid. Toen dacht ik, misschien moet ik wel een bepaald middel halen om hem iets te laten eten.
1: Ja.
0: Ik ging terug naar de studio. Gisteren. Ik keek om me heen. Ik denk, is mijn brada hier? Ik was aan het opruimen. En toen keek ik naar links. En weet je wat ik zag op de grond?
1: Wat zag je?
0: De muis.
1: Dus hij was al dood?
0: Ja.
1: Maar, ja, jij zet alweer een vrolijk muziekje in. Maar het is nog steeds dat die muis niet alleen is gekomen.
0: Precies.
1: Dus wie zegt dat hij alleen is gegaan?
0: Dat is
1: dus
0: waar.
1: Dus dat blije muziekje voor hem kan je nog heel even weghouden. Want je moet er nu wel voor zorgen dat die muis ook niet terug gaat komen.
0: Dat zijn neef voor die komt.
1: Nou, of dat hij niet blijft. Want misschien is hij nu zijn begrafenis aan het houden van zijn neefje.
0: Oeh!
1: En gaat hij zichzelf daar gewoon weer vestigen. Want als jij eenmaal, geloof me nou maar, als jij eenmaal één muis hebt, dan gaan er nog meer komen. Er zijn er waarschijnlijk al nog meer.
0: Ja, kijk, nu laat je me denken.
1: Ja, eindelijk. Denk maar eens een keer. Denk maar eens een keer na.
0: Ik ga die gaten, als er gaten zijn, ga ik ze dichten. Het is belangrijk in het leven. Ik ga dat doen, man. Heb je tips voor mij?
1: Nou, misschien kunnen we dat beter aan de NPO Luister-app vragen. Dus wat kan Fernando nog meer doen om geen muizen in zijn studio te hebben? Laat het even weten in de NPO Luister-app.

0: Body, The Remix. Ja, gisteren heb ik een lichaam gevonden in mijn studio van Mickey Mouse.
1: Nog meer bodies.
0: Ja, Mickey Mouse lag daar. Na een paar dagen geleden zag ik opeens iets snels bewegen. En ik dacht, wat is dit nou? Het bleek een of andere soort muis te zijn die daar niet hoorde. En toen dacht ik, maar wacht eens even. Ik ben iemand... Ik zit al best wel een tijdje, ik heb nooit eentje daar gezien. Dacht ik van, maar wat is er dan aan de hand? Ik ging dus research doen. In het gebouw zit ook zeg maar een hotel. En dus het kan ook zo zijn, en dat zei ook die gozer die zeg maar de eigenaar is van het pand. Het is ook een oud gebouw. Dus weet je, dus ze kunnen overal vandaan komen. Ik heb nu alle gaten laten dichten. Of van die potentiële andere muizen af te komen. Die eentje is dit, Madonna is heel duidelijk. Als je één muis ziet, zijn er ook meerdere.
1: En daar komen wel heel goede tips binnen in de NPO-luister-app. Alemski die zegt bijvoorbeeld, Alemski uit Groen, die zegt, leen een kat van iemand, laat hem daar rond snuffelen tot je geen keuters meer vindt.
0: Ah.
1: Kijk, ik heb wel Rakker natuurlijk, maar dat is een binnenkat. Dus ik vraag me af of zijn jaaginstinct...
0: Je zit erin hoor.
1: Ja, misschien dat hij automatisch wel eruit gaat komen.
0: Maar dan gaat hij ook weg als je... Want je hebt zijn ballen verwijderd. Is het, dan gaat
1: waarom
0: moet
1: je dat nou weer benoemen?
0: Nee, omdat je hem hebt ontmand. Maar zeg maar, is, maar is dan zijn instinct nog steeds intact? Dat vraag ik me af. If you take off the nut.
1: Nou, zijn noten gaat alleen maar om of hij zichzelf gaat voorplanten, ja of nee. Dus als een andere instinct is hij nog intact, hoor.
0: Oké, die werken nog. Ik ga Rakker inhuren.
1: Laten we even doorgaan. Nee, je mag hem niet meer inhuren, aangezien je mij een Rakker dist.
0: Nee.
1: Janice, jawel. Janice, die zegt... Muizen komen altijd op plekken waar eten te vinden is. En of waar het lekker warm voor ze is. En ze zijn inderdaad nooit alleen. Waar één is, zijn er meer. Ik had ooit muizen in de keuken die ik uiteindelijk met muizenpasta heb uitgeroeid. Had alles al geprobeerd. De ruimte vrij van eten en of kruimels restjes houden. De geur van eucalyptus vinden ze ook zeer onprettig, by the way.
0: Echt?
1: Succes!
0: Oké.
1: Kan je misschien dus ook proberen. Want
0: eucalyptus,
1: dat is ook wel fijn,
0: spuiten.
1: Wel fijn voor je gasten als ze dan komen, dat het ook nog eens lekker ruikt.
0: Ja, maar dat ruikt lekker hoor. Ik heb mijn eigen parfum heb ik ook daar opgespoten in de lucht. Gewoon.
1: Dat ruikt lekker, maar aangezien je mij ook dist ik jou wel.
0: Maar ik dis jou?
1: Nee,
0: nooit, maar dat dis ik je.
1: Jij zegt dat ik mijn kat heb om, man.
0: Nee, ik zeg dat de ballen zijn eraf gehaald.
1: Ja.
0: Dat is niet dissen, dat is de realiteit.
1: Nee, je zegt dat ik hem ontmand heb.
0: Nee, maar als je ballen eraf...
1: Luister nou, dus wat Janice zegt, ze houden van plekjes waar eten te vinden is.
0: Ja, ik heb geen eten daar.
1: Nou, je hebt wel andere dingen, want ik heb net een filmpje gezien dat je die dode muis filmde. Het enige wat ik zag was die vieze vloer daar.
0: Ja, die was vies.
1: En daarom zijn er muizen.
0: Was die vies. Nee,
1: die vloer was vies.
0: Nee, wat zag je op die vloer?
1: Nou, ik vond het een ontmande vloer.
0: Wat zag je daar aan die vloer?
1: Ik zag allemaal spikkels erop en rode dingen. Wat was dat allemaal voor
0: spul? Zijn bloed.
1: Ja, hou op me. Delicia zegt nog, Delcia, sorry, controleer ook je banken. Dat is een fijn muizenhuis. Dus kijk uit
0: je
1: waar
0: banken?
1: Je gaat...
0: banken?
1: Ja, daar gaan ze tussen zitten, tussen die kussens. Dus de eerste volgende keer dat jij gaat zitten, is Rakker niet de enige zonder ballen.
0: Oh mijn god, neem Rakker mee.
2: English girl named Fiona.
3: Big bad girl named Abiola.
2: Body yodi shaped like cola.
3: Back up, bring it to the owner.
4: I'm still up on the rose, can I look?

0: van een muis. Mickey Mouse zat te chillen in mijn studio een paar dagen geleden. Inmiddels heeft hij het leven gelaten en is hij niet meer. Maar ja, Donna zei heel duidelijk, Nando, als er één muis is, zijn er zeker andere muizen. Ik zeg, nee, Donna. Ja,
1: jawel,
0: Nando.
1: Jawel, een muis komt nooit alleen.
0: Hij komt nooit alleen. Hij waarschijnlijk zijn brada, zijn niffo, die zitten ergens te wachten en te hopen. En toen dacht ik, ja, ik moet nu paraat zijn. Ik moet alert zijn. Wat vind jij? Hoe kom je van die muizen af als er muizen zijn? Cuba hebben we een lijn. Cuba, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw advies?
2: Ja, ren. Je hebt echt een probleem.
0: Ren? maar kijk, ik heb zoiets van, luister, het is mijn studio, ik was daar eerder, dus wat gaan we doen? Behalve
2: kijk,
0: rennen.
2: Wat Donna net zei, misschien kan je haar kat echt lenen, want wat Donna net zei, dat klopt wel. Want die geur, zeg maar, van een kat, dat jaagt die muizen al weg. Omdat dat, zeg maar, natuurlijk hun vijand is. Dus bijvoorbeeld urine van een kat of een kattenbak of zo in die ruimte, dat kan ze al verjagen. Alleen, het zijn er waarschijnlijk gewoon heel veel. Alleen, jij hebt er maar één gezien.
0: Ah, dus ik moet de urine van Donna's kat opvangen en dat verspreiden in mijn studio.
1: Je kan het voor 50 euro per korrel overkopen.
0: I got you. Ik heb hier, ik ga nu 50 euro overmaken.
2: Maar neem haar kattenbak.
1: Ja, je mag maar oprecht. Dit is wel
0: een
1: goed idee.
0: Kan je kattenbak meenemen?
1: Ik kan wel oprecht. Ik kan gewoon even in zo'n boterhammenzakje. Kan ik een beetje als Rakker geplast heeft. Ik krijg toch een melding.
0: Heerlijk.
1: Ik heb zo'n smart kattenbak. Heerlijk. Dus hij geeft mij een seintje op mijn telefoon. Your cat has just went to the toilet. Als hij dat gedaan heeft, ga ik naar die kattenbak. Dan neem ik een zakje en een boterhamzakje. En dan kan je dat bij Real Talk ergens neerleggen.
0: Dus ik doe mijn best om een parfum te ontwikkelen in Dedication. Maar nu moet ik eigenlijk een kattengeur hebben.
2: Ja, maar één zakje gaat je echt niet redden.
0: Ik heb meerdere zakken nodig.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik ga Rakker de kat van Donna inhuren. Cuba, dank je wel voor deze. We hebben Jet aan de lijn. Jet, good morning. Want ik wil niet alleen weglopen. Hardlopen, ik ben van de confrontatie. Hoe kom ik van die Mickey Mouse bradas af?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Nou, ik ben toch wel voor de no-kill aanpak.
0: Ah,
3: dus
0: oké. Okay.
3: Je hebt ook muisvriendelijke valletjes.
0: Oh, leuk.
3: Die zet je neer, doe je een beetje pindakaas achterin.
0: Heerlijk.
3: Als ze aan die pindakaas zitten, dan gaat het deurtje achter ze dicht. En dan kun je ze weer ergens vrij laten. Moet je wel een stukje van je studio afdoen, want ze weten altijd de weg anders terug te vinden.
1: Oh, maar in ieder geval dus levend vangen.
0: Leven, jij bent van het leven.
3: Natuurlijk.
0: Ah, oké. Okay. Jij bent niet van, zeg maar...
3: Ik kan er niks aan doen dat hij een muis is, hè?
1: Oké, daar heeft ze echt een punt, hè?
0: Oké,
1: Oké.
3: En hij komt niet om jouw ballen eraf te bijten, naar huis te spreken. Hij komt gewoon eten zoeken. Of hij houdt gewoon van je podcast.
0: Oh, hij wil gewoon een gast zijn.
1: Real talk met een muis. Waarom heb je mijn broertjes vermoord? Zie je zo? Want dat is het dan eigenlijk, hè? Je vermoordt dan eigenlijk zijn broertjes, dat is zielig.
0: Nee,
1: jij praat altijd over daddy issues, maar dat geef je die muis ook.
0: Knap. Maar hij kan mijn theatervoorstelling komen als hij ooit komt.
3: Ik vond de tips van de kattenbakvulling met urine ook goed en de gaten dichten. En zorg dat je niet eet in de studio.
0: Ik gooi altijd de vuilnis gewoon weg en dat soort dingen. Dus duidelijk. Okay. Dus duidelijk. Ik heb zo'n sonarapparaat gehaald die ik in een stopcontact moet zetten. En die geeft hele hoge piepsignalen af wat ongedierte niet fijn vinden. En dan blijven ze weg. Is mij verteld.
3: Ja, heb ik ook gehoord. Maar ik had ooit ratten in de kruipruimte, die bleven gewoon.
0: Die bleven gewoon?
3: Dus. Dat is nog wel een tandje erger.
0: Mijn god, hou ze daar. Lobby. Thanks, Jet. Yo, what up, man? It's your boy for the Phonics.

0: Star Life. Ja. De Moorden Minuut gaan we weer spelen. Durf je het uit? Ja, luister dan goed. Ik heb een kwalificatievraag voor je. Waarvan is Bill Gates de oprichter? Waarvan is Bill Gates de oprichter? Ja, dat heeft hij gedaan, inderdaad. Stuur het door via de NPO Luister-app. Je kan ook bellen. 0909-386-9386. Maar je kan gewoon makkelijk via de NPO Luister-app gewoon het antwoord doorgeven. Oké? Dan spelen we de moordende minuut.
1: Je krijgt puisten.
2: Ja.
1: Je bent moe. Je bent verdrietig.
2: Het is voor no reason gewoon.

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Fresh KM met Bare Minimum. Even naar buiten kijken, wat zien we dan? Ja, wisselend. Zon en wolken wisselen elkaar af. Plaatselijke lichte bui, laat op de dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zo'n 13 graden. Easy met de nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
4: Rechters hebben het bijna nooit over femicide. Uit onderzoek blijkt dat het woord maar in 2% van de gevallen wordt gebruikt. En dat is een probleem, zeggen die onderzoekers. Femicide is moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. En dat moet benoemd worden, zeggen ze.
5: Het is niet een regulier levensdelict. Het is een levensdelict op een vrouw vanwege haar vrouw zijn. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een pogingsfemicide betreft. En het zou toekomstig onderzoek ook vergemakkelijken.
4: Aan femicide gaat meestal een patroon van geweld, controle, stalking en vrouwenhaat vooraf. Door zulke signalen eerder te herkennen, zou de politie en justitie sneller kunnen ingrijpen, is het idee. Is de Britse premier Starmer na vandaag nog premier? Veel politici willen dat hij vertrekt nadat zijn Labour-partij enorm heeft verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren hield Starmer nog een toespraak die voor rust had moeten zorgen binnen zijn partij. Maar de roep om zijn aftreden wordt alleen maar groter, ziet correspondent Arjen van der Horst in de Britse ochtendkranten.
6: Starmer is on the brink, kopt de Sun. Starmer staat op het rand van de afgrond. Kabinet in opstand tegen Starmer staat op de voorpagina van de Times. Het is tijd om te gaan. De Daily Telegraph. De muiterij tegen Starmer groeit met een open opstand binnen Labour, kopt de Independent. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het geeft wel aan hoe wankel de positie is van de premier op dit moment.
4: Starmer zou wel eens net zo kunnen eindigen als Boris Johnson. Die moest 4 jaar geleden aftreden nadat steeds meer van zijn ministers er uit protest mee ophielden. En als je veel kwark eet, heb ik slecht nieuws. De kans is groter dat je steeds vaker voor een leeg schap komt te staan. Volgens de Telegraaf werken producenten op volle toeren, maar kunnen ze de vraag niet aan. Zowel bij de A-merken als bij de huismerken. Een ontbijt met kwark is populairder dan ooit, vanwege de proteïnehype op tv en social media. Fernando.

0: Good morning. Rafi, 24 jaar uit Rijswijk. Good morning.
1: Hey, good morning.
0: Ja, ik heb gehoord dat jij de morgen nu gaat slopen.
1: Ik hoop het, man.
2: Ja. Kan je misschien, heb je je radio nog aan? Kun je die misschien uitzetten? Want we horen onszelf een beetje dubbel. Nou vinden wij het best lekker om naar onszelf te luisteren, maar dan horen we jouw antwoorden niet zo goed.
1: Ik heb jullie van de luidspreker afgehaald.
2: Kijk, geweldig.
0: Ja, helemaal top. Are you ready?
1: Yes, zeker.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Waarvan is Bill Gates de oprichter?
1: Van Microsoft.
0: Welk virus is er laatst op een cruiseschip gevonden?
1: De Hantavirus.
0: Welke kleur is Bert van het poppenduo Bert en Ernie?
1: Bert en Ernie die is oranje.
0: Welk dancefestival ging dit weekend last minute niet door?
1: Oh, ik ben de naam kwijt, weet ik even niet pas.
0: Hoe wordt het jong van een kip genoemd?
1: De jong van een kuiken.
0: Bij welke stad hoort het voetbalteam Go Ahead Eagles?
1: Deventer.
0: In welk land vind je het berggebied de Dolomieten?
1: Griekenland.
0: Van welk merk is de slogan "Je bent jezelf niet als je honger hebt"?
1: Snickers.
0: Van welk sport ken je Naomi Osaka?
1: Osaka, zo. Tennis.
0: Wat is 12 keer 6?
1: 12 keer 6 is 72.
0: Ja, man. Ja, man.
1: Ja.
0: Lekker bezig.
2: Kijk, hij zucht gewoon. Je hoort dat die spanning uit zijn lichaam verdwijnt. Ja. Ja.
0: Kijk of de spanning terecht uit zijn lijf is. Of we het weer terug moeten halen. Hoeveel heeft hij er goed? Oh. Je hebt er 7 goed.
2: Ja.

0: Lekker bezig.
1: Lekker, man.
0: De Dolomieten, Italië.
1: Oh ja, Italië, tuurlijk. Ja,
0: Music
1: ja,
0: On
1: ja,
0: gaat
1: ja,
0: niet
1: ja,
0: door ja. En Bert ja. is geel.
1: Ja, Bert was geel inderdaad.
2: Toen je moet het maar weten. Je moet het maar weten.
1: Je moet het maar weten.
0: Maar je hebt wel een kleurrijke sokkenpakket gewonnen. Namelijk.
2: Ja, nou, pakket. Je krijgt één setje, hè? Want je gaat het nu weer hyper.
0: Gooi je pen erbij. Je
2: krijgt ook geen pen, Nando.
0: Gewoon wat het is.
2: Een mooie limited edition paarse Phonic sokken.
0: Ja, die krijg je.
1: Gaaf. Die ga ik zeker aandoen.
2: Top. Kijk.
0: En we willen de foto zien.
1: Ja, is goed.
0: Resolution Christian D. Alleen is maar alleen.

0: Radio. Mi gente.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De plek waar je de nieuwste releases hoort. Nando Leaks Sound System. Pon je

met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoeft niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was vet.

0: nieuwe frisse geluiden. De nieuwste release is gepropt en gestopt in één playlist. Nou, de Leak Sound System. Tunes van Adekunle Gold, Fally Poopa, Lijpen, Siggy Diz, Chris Brown, Ashafar. Ga checken, man. Nando Leak Sound System op Spotify, baby. Je weet toch, keep it hot, keep it banging.
1: Nando Champions League.
0: Lijpen samen met KM. Droom soms.

0: Rome Soms. Reskeezy, what's cracking? Good morning, wat heb je zo meteen?
1: Het bedrijf achter het gehackte canvas heeft een deal gemaakt met de hackersgroep Shiny Hunters. Dat hoor je zo.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check

0: replicated@phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
1: Ik ben verscholen getrapt.
2: Hoe ga je ouders dit vertellen?
1: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
3: Kortom te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
4: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
5: Ik doe toch mijn fucking best!
0: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: En een overheerlijke mix van Miguel Keidel. It's time to get started. Maar eerst starten we met het nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy van NOS op 3. Was popping.
9: Het bedrijf achter het gehackte Canvas heeft een deal gemaakt met hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters stal vorige week gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd. Het moederbedrijf van studie-app Canvas heeft een deal gemaakt met hackers, zodat gegevens niet online komen en misbruikt kunnen worden. Tech-redacteur Joost Gellevis weet meer over de deal.
10: Het belangrijkste is dat Shiny Hunters belooft dat individuele klanten van Instructure niet worden afgeperst. En dat is wel iets waar de vrees toch wel voor toenam toen erop bleek dat Instructure niet zou willen betalen. En nu is dus de belofte dat dat niet gaat gebeuren en dat dan dus de data van klanten, dus van studenten uiteindelijk en medewerkers, dat die veilig zou moeten zijn.
9: Het is niet duidelijk of er los geld is betaald. Dat hadden de hackers wel geëist. Mijn tech-collega heeft nog geprobeerd dat te achterhalen.
10: Ik heb het vanmorgen ook nog gevraagd aan Shiny Hunters. En die willen daar ook verder niet op ingaan. Dat is waarschijnlijk onderdeel van die overeenkomst, dat daar verder niks over naar buiten wordt gebracht. Maar je kunt er wel vergif op innemen dat daar echt wel is betaald.
9: Opnieuw zijn er mensen aangehouden bij een AZC-protest in Apeldoorn. Het is de vierde dag op rij dat er demonstraties zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Een lokale verslaggever zegt tegen Omroep Gelderland dat een grote groep zich weer had verzameld bij een rotonde. Volgens de verslaggever was er opvallend veel jeugd op de been. In de wijk werd op meerdere plekken zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. De afgelopen dagen zijn in totaal al tientallen aanhoudingen geweest. Ook gisteravond dus. Hoeveel is niet duidelijk. Bij de arrestatie van een leider van een drugskartel in Mexico zijn ook huisdieren in beslag genomen. De man hield 7 tijgers in een kooi. De dieren worden in de Mexicaanse drugswereld vaak ingezet als statussymbool en afschrikmiddel. Er werden ook vuurwapens, drugs, auto's, motoren en contant geld in beslag genomen. En goed nieuws voor mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam. Ze worden gecompenseerd. Het dancefeest werd op het laatste moment afgelast omdat de gemeente de vergunning introk. De feesttent zou niet veilig zijn. Organisatie Loveland zegt niet moeilijk te doen over die compensatie.
11: Als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. Het is nu nog wat kort dag hoe we dat precies gaan doen. Maar we gaan dit netjes oplossen met iedereen.
9: Bezoekers kunnen hun geld terugkrijgen of hun ticket gebruiken voor volgend jaar. Krijg je nog wat weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. En het wordt 11 tot 14 graden.
12: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: dan weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.
3: Ik kan me voorstellen dat je heel graag naar de Phonics Awards wil. Ja toch? Hey! Speel dan zometeen mee met Hitmachine. Stuur nu via de NPO Luisterapp Hitmachine als je mee wil doen met dat spel. Want als je het spel sloopt en kilt, dan ga jij naar de Phonics Awards. Dus geef jezelf op met Hitmachine. Stuur het even op via de NPO Laatste App. Nou, luister even naar het nieuws. Een beetje wolken en zon. Mixen elkaar af. Wisselen elkaar af. 13 graden. Preskiezen van het nieuws van NOS op 3. Van NOS op 3. Good morning.
4: Goedemorgen. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen omdat het bedrijf veel post te laat door de brievenbus heeft gegooid. Het postbedrijf krijgt bij die boete van toezichthouder ACM, PostNL is het er niet mee eens, zegt mijn collega Ruben.
5: PostNL die zegt, we hebben te weinig mensen, we hebben te weinig postbodes, krapte op de arbeidsmarkt. We doen er alles aan om die mensen te behouden. Er gaan te veel mensen met pensioen en daar stromen te weinig nieuwe mensen in. Dit is allemaal overmacht.
4: De boete gaat over 2023. Toen bezorgde PostNL 90% van de brieven binnen een dag, terwijl dat 95% moest zijn. Vanaf juli krijgen ze een extra dag om brieven te bezorgen, want vanaf volgend jaar mag het bedrijf er zelfs 3 dagen over doen. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo weinig vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het CBS vertrouwen in politici. In 2016 was dat ruim 1/4. Het CBS keek ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. En mensen in Japan moeten de komende tijd met saaie zakken chips doen. De grootste chipsmaker in het land zal een deel van de chips gaan verpakken in zwart-wit verpakkingen. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan nafta. Dat wordt vaak als oplosmiddel gebruikt voor drukinkt. En dat wordt dan weer gebruikt voor zakken chips. Japanners kunnen onder meer de lichtgezouten aardappelchips binnenkort in een zwart-wit zak tegenkomen.
0: Fernando. Konnichiwa. Het is

0: Nou, dat is het spel waar je zeker mee moet doen. 21 mei is het zover. Volgende week donderdag. En zeg, ik zeg je, Saskia en Joël. Zo, die hebben er zin in. Saskia.
1: Ja, hallo.
0: Good morning. Hoeveel ga je er goed hebben?
1: Ik denk 3.
0: Je denkt 3. Joël, denk je 4?
2: Ik denk sowieso allemaal.
3: Oh.
0: Oh.
3: Maar je gaat dus in ieder geval voor 4.
2: Minimaal 4.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Maar gaat Saskia hoger of niet?
1: Is goed, dan doe ik 5.
0: Oh.
3: Oh.
0: Oh, oké.
3: Okay. Maar Joël, ga jij dan voor 6?
2: Ik ga voor 6 dan.
3: Saskia, ga jij dan voor 7?
1: Nee, ik pas.
3: Oké, dus dat betekent, en voor de goede orde, dat Joël er 6 goed moet hebben.
0: Joël, we beginnen met een nummer uit 2.

0: jammer.
1: Hij was dichtbij. Oh, stikker rijden, man. Wat een meisje met kill. Saskia, you did it.
2: Nee.
3: Verkeerd gedacht. Jij gaat naar de Phonics Awards.
2: Dankjewel.
3: Ja, wie ga je meenemen?
2: Mijn mannetje.
3: Ah,
4: leuk man. That's love. Nou, ik moet wel zeggen, Joël, je had het wel echt goed gedaan. Want er zaten er echt een paar bij die misschien maar een jaartje verschilden. En die had je ook alsnog goed.
3: Ja.
0: Klopt. Jammer. Volgende keer beter.
4: Zo is het, man.
3: Dat is jezelf af en try again. Goed bezig, man. Lobby, man. Morgen, same time.

0: is in the room, Travis Scott. We hebben Gandalf in the room.
1: En Gandalf is ook wel de highest in the room.
2: Hey.
0: Hey.
1: Ja, toch? Ja, de man is lang, hij tovert. Pam.
0: Maar je moet wel je stok meenemen, die heb je niet bij je.
2: Hij heeft hem altijd
1: geen
2: bij zich.
1: Geen commentaar.
2: Hij heeft hem altijd bij zich op een geheime plek.
1: Ik kan het zeggen. Oh ja. Hij is er altijd.
0: Altijd tevoorschijn.
1: Je weet.
0: De lawsuit.
2: Dat is leuk,
1: hij
2: haalt
1: hij
2: eruit, hoor.
1: Ik ga zeggen, dat is het HR-headphonics.
0: Wat krijg je, man?
1: Ja, gisteren was je een beetje teleurgesteld dat ik geen vraag voor je had.
0: Ja, man.
1: Ik heb er vandaag wel eentje.
0: Hi.
1: Wat is een tune voor jullie waarvan je denkt... Zo, die is qua instrumental super lekker. Goeie vibe, je catcht hem meteen. Maar heeft eigenlijk best wel diepe lyrics. Dat je denkt, wow, dit had... Eigenlijk echt niet verwacht bij deze pokoe.
0: Maar dieper in de zin van depressief of dieper?
1: Ja, ik zal even een voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld Future met Mask Off. Als je die beat hoort, denk je, wow, we gaan helemaal los. Maar eindelijk heeft deze man het gewoon over drugsgebruik. Paranoia zijn, eenzaam zijn. Dat je denkt, wow, eigenlijk als je deep down om die lyrics ingaat. Best wel gek eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: We schreeuwen Percussion. Gewoon gek in het refrein.
2: Ik kijk
1: als eerst even naar Donna. Ik zie Nando graven.
2: Kijk, ik had net, stelde je de vraag ook eventjes. Maar toen had ik hem even anders begrepen. Maar die zit nu wel in mijn hoofd.
1: Okay.
2: Want ik dacht dat de tekst anders was dan wat je had verwacht. Dus de vibe klinkt leuk, maar het is toch iets anders.
1: Okay.
2: Jullie kennen allemaal wel dat liedje van la la la la long, la la la la long, dong di dong dong dong.
1: Ja.
2: Nou, eigenlijk forceert hij gewoon zijn lala in iemands poepgat. Daar gaat dat. Luister.
1: Wow.
2: Luister.
1: Wow.
2: I look into your eye. Niet eyes, eye. I'm looking in your big brown eye. Ja.
1: En gaat het echt over de poep?
2: Ja,
1: en
2: that's
1: shit.
2: No lie. Hold up, guys. Oh, I wanna make you sweat. Sweat until you sweat no more.
0: Dan ga je zeker zweten als je
2: and
0: daar komt.
2: And if you cry out,
0: ow,
2: I'm gonna push it some more.
0: Oh, nee.
2: Ja, daar gaat hij over.
0: Daar gaat hij
2: over.
0: Kijk, en nu vind ik het moeilijk. Maar zeg maar,
1: ik moet vrij nemen naar deze
2: daar
1: info.
2: Daar gaat hij over.
0: Wat?
2: Maar weet je wat kut is?
0: Ze heet ook volgens mij In a Circle. Ja, nu snap ik waar die cirkel vandaan komt.
2: Precies, en wow. He's looking in a big brown eye, niet ijs.
1: Ja,
2: hij heeft nooit ijs gezet.
1: Dit is wel uiteindelijk het principe waar ik naartoe wil gaan. Soms luister je gewoon die lyrics, je denkt, ah, de vibe klinkt, er wordt la la la la long. Ja. Je denkt, hey, happy vibe. Ja. Maar eigenlijk hebben we nu gewoon over
0: een la la in het oog.
1: Hey, gewoon rape shit bijna.
2: Ja, echt, want I see you from across the room. Hij wist al lang wat hij ging doen.
0: Maar waarom in die billen dan? Waarom niet in die
2: gonna, if you cry out, I'm gonna push it some more.
0: Maar dat gaat toch ook in die poenie?
2: Nee, maar dan gaat ze niet misschien niet huilen.
0: Oh, jawel hoor. Misschien
2: dat
0: je... Jeetje,
2: Vida.
0: Zet die microfoon in. Ik ben helemaal flapperige gast hier zo.
2: Je kan er eigenlijk al gewoon niet meer overheen.
1: Nee.
2: Kom hier maar gewoon even
1: voorbij. Laat ik het niet zo zeggen. Zo met deze rewind heb ik dit niet klaarstaan. Laat ik dat ook even voor me. We gaan niet in...
0: Gaan we hem draaien?

0: eerlijk, ja, ik twijfel hoor. Ik dacht, hij heeft het gewoon over. Nee. Poenie eten.
1: Nee, maar zo zie je maar, Nanda, je bent nooit te jong om te leren.
0: Ik heb iets geleerd, man. Ik ga anders luisteren naar Inner Circle.

0: duizend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/katerenada.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra.

0: en plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: begonnen en ik heb het net luid en duidelijk besproken. Soms voel je echt een vibe bij een tune op basis van de instrumental, maar is de tekst eigenlijk wel vrij rauw? Nou, ik heb er zo meteen eentje voor je klaarstaan die dat eigenlijk perfect bespiegelt. Alleen welke dat is, dat hoor je zo meteen. Er is nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het vertrouwen in politici is op een dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij melden dat in 2025 maar zo'n 21% van de Nederlanders van 15 plus vertrouwen in politici had. In 2016, bij de eerste meting, was dat nog 27,5%. Opvallend is dat jongeren iets meer vertrouwen in politici hebben dan ouderen, legt deze onderzoeker uit.
2: Want in de cijfers die ik ken, zijn de uitkomsten daarvan vaak best wel wisselend. Dus ik ken ook wel gegevens waaruit blijkt dat jongeren juist wat minder vertrouwen hebben in de politiek en in de democratie. Hier zie je juist het omgekeerde.
1: Het CBS ziet vaker dat de sociale situatie meer invloed heeft op vertrouwen in de politiek.
2: We zien heel erg dat het politiek vertrouwen erg afhangt van de partijvoorkeur of van iemand, welke opleiding iemand heeft gedaan. En die verschillen zijn doorgaans wel groter dan leeftijdsverschillen.
1: Het vertrouwen in de Europese Unie groeit juist. Meer dan 50% van de ondervraagden heeft vertrouwen in de EU. In 2012 was dat rond de 39%. Rusland heeft meteen na het aflopen van het tijdelijk staakt het vuren weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld en kregen inwoners het advies om naar de schuilkelders te gaan. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde bij Egmond aan Zee, is alsnog dood gegaan. Het dier was opgevangen in Annapolona. Het leek goed met hem te gaan, de dolfijn zwom weer zelfstandig rond, maar ineens ging het slecht. En in Almere loopt de voetbalkoorts op. Almere City heeft halve finales van de play-offs bereikt en daardoor komt promotie naar de Eredivisie langzaam in zicht. Een verslaggever van Omroep Flevoland wilde weten hoe hoog de koorts inmiddels is opgelopen in de stad en vroeg eens rond.
3: Bijzonder spannend.
4: Ja, het leeft wel in de stad, ja.
5: We gaan door, hè? Dus,
4: Met neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal, dus dan is het altijd wel leuk.
3: Bijzonder spannend.
6: U heeft ook last van het virus?
7: Ja, het hantavirus zeker.
6: Het Almere City koortsvirus.
8: Oh, dat wou ik zeggen.
9: En Feyenoord, hè?
6: Feyenoord, dat zegt u nou?
9: Veel belangrijker.
6: Het is toch Almere?
9: Ja, nou, weet ik wel, maar je mag er wel voor Feyenoord zijn.
1: Krijg nog het weer. Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
10: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
0: Quincy. Where do we go is onderweg. Eerst nu sta je hier van SFB.

moeten we eigenlijk best wel beter luisteren naar de lyrics. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Misschien herken je het ergens wel. Hè? Soms hoor je een tune en die beat eronder is zo goed dat je meteen weer opgezogen wordt in die vibe. En zonder te beseffen, wat zijn nou eigenlijk de lyrics die ik hoor? En des te ouder ik eigenlijk word, des te meer ik daar wel naar probeer te luisteren. Zeker als een artiest bijvoorbeeld een nieuw album dropt. Meteen ook eventjes goed luisteren naar de lyrics. Wat wordt er nou daadwerkelijk gezegd? Want als ik even terug in de tijd ga, denk bijvoorbeeld aan Mask Off van Future. Banger van een tune. Ik denk dat als je in een urban club staat en je draait die pokoe, dat iedereen sowieso losgaat. Maar als je nagaat waar die tune eigenlijk over gaat, dan gaat het gewoon over drugsgebruik. Het gaat over paranoia zijn, emotioneel verdoofd zijn. Dus eigenlijk helemaal niet zulke leuke dingen. Passion Fruit van Drake, dat is ook zo'n tune. Gaat over een afstand die hij voelt met iemand. Het gaat over trust issues hebben en een relatie die langzaam stuk loopt. Terwijl dat echt een soort happy feeling beat eronder heeft. En dan kijken we dan ook nog even ietsjes verder terug naar Waves van Mr. Props. Dat is zo'n tune, ja, die laat je een beetje zweverig voelen. Geeft je een hele relaxte vibe. Maar eigenlijk gaat het nummer over mentale struggles en jezelf kwijtraken. Mocht je hem nog nooit zo beseft hebben, ja, dan kan dit nu je eerste moment zijn om er gewoon goed naar te luisteren en het echt tot je te nemen. Je hoort Waves van Mr. Props dus. Dat is Rewind of Phonics. Een hele goede morgen.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat, niet.

0: Dat is Rewind op Phonix.
1: In the morning.
2: Morning. Mashup.
0: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als jij die dus zometeen door je speakers hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet echt de juiste antwoorden. Ik wil ze heel graag aan je doorgeven. Nou, dan kan dat via de NPO Luisterapp. Die staat zoals altijd voor je open. In dit specifieke geval wil ik dus weten welke twee tunes het om gaat die ik samen heb gemixt. Ben je de nummer 1 die de juiste antwoorden heeft toegestuurd? Dan ga je naar huis met prachtige paarse Phonix sokken. Ja, trust me, die wil je winnen. Alleen voordat het zover is, moet je natuurlijk wel de juiste antwoorden kunnen toesturen. Dus luister goed mee, spits je oren. Dit is de Morning Mashup van vandaag.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Dat kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ben jij vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan krijg je van mij prachtige paarse Phonics sokken. Ja. Nog één keer, welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Drop het in de NPO-luisterapp. Ben je misschien zometeen Phonics sokkenrijker? Zeker.

0: Ketchup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO-luisterapp die heeft wat antwoorden binnengekregen. Alleen of er juiste tussen zitten, daar ga jij en ik zo meteen naar luisteren. Nu kan het zo zijn dat je zegt, ja Quincy, ik kom pas net aan op kantoor. Ik heb hem nog niet eens gehoord. Dan zou ik zeggen, luister even goed mee. Speciaal

Verdi zegt, je bent op zoek naar Tuesday van Jonah Fraser en Burna Boy met Last Last. Gaby die zegt Burna Boy met Last Last en Jonah Fraser met Chara in Waka. En Angelo die zegt Burna Boy met Gabona en Jonah Fraser met Tuesday. Dus we hebben wel wat verschillende varianten binnengekregen. Alleen welke variant is die?

Dat is het juiste antwoord. Dus dat betekent verder dat jij de eerste bent die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En je bent de Funnix Goodie Pakket Rijker, a.k.a. die prachtige paarse Funnix sokken. Er zijn natuurlijk meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd, morgen ben ik bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want ja, dit is niet de eerste, maar het zal ook niet de laatste.

goedgekeurd. De Phonics Awards natuurlijk in de AFAS Live. We beginnen aan te komen bij de laatste tickets die je dus nog kan bemachtigen via phonics.nl. En stemmen kan dus ook nog op je favoriete artiesten. En daar meteen over gesproken. Een van de genomineerden is Latifah in de categorie Artist of the Year Female. Alleen nu heeft zij dus online aangegeven dat ze dat echt oprecht enorm waardeert dat zij genomineerd is, maar dat ze eigenlijk te weinig gedropt heeft om er aanspraak op te maken. En dat je dan dus vervolgens beter kan kijken naar een Delisa of Kaya Imani. En als je dat zo uitspreekt, dan heb ik echt bijzonder veel respect voor je. Want als je dat kan zeggen en je steeds zo kan delen, dan heb je niet alleen een groot hart, maar heb je ook gewoon een enorme grote persoonlijkheid. Dus een hele dikke shout-out naar Latifah hiervoor. Dat gezegd hebben, een van die kanshebbers voor die Phonics Awards, waarvan zij zegt, daar kan je beter naar kijken. Die heb ik nu voor je klaarstaan en heb ik het over Kaya Imani. Samen met Dior hoor je nu tijdens Rewind hier op Phonics, My Boo. Phonics!

0: Aussi.
1: Stef London, Sean Paul met Bosey tijdens Rewind of Phonics. En gisteren nog was het dus zover, de roast of Kevin Hart. Het ging er weer genadeloos aan toe. En Usher, die kwam ook echt lijp. Alleen wat hij deed, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. Wat heb je zo meteen voor ons?
2: Nou, straks hoor je over welke reclame er vorig jaar het meest is geklaagd.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te

0: bij jou thuis.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Zometeen muziek van Dave & Terrence, maar ook 501 van Bilo Ahib ga je horen. Gisternacht was het dus zover, de roast of Kevin Hart. Er gingen punchlines links, rechts, diagonaal, voor, achter. Ze kwamen alle kanten. Maar Usher die kwam ook heel gek. Alleen wat hij heeft gedaan, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Is de Britse premier Starmer na vandaag nog premier? Daar lijkt het tot nu toe wel op. De Britse premier is nu in overleg met zijn ministers. Eentje daarvan is zojuist opgestapt. De roep om Starmer's optreden wordt steeds groter nadat zijn Labour-partij enorm heeft verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kan wel eens net zo eindigen als zijn voorganger Boris Johnson, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Ja, dat klopt. Dat begon ook met ministers die in opstand kwamen. Toen stapte zijn minister van Financiën op. Toen gingen de sluisdeuren open. De ene na de andere minister stapte op. Ja, en zo klapte Boris Johnson's regering in elkaar en kon hij niets anders doen dan aftreden. Nou, als dit met Starmer gebeurt, kan het heel snel gedaan zijn met zijn premierschap.
4: Starmer ligt vooral onder vuur omdat hij Peter Mandelson benoemde als ambassadeur, terwijl al bekend was dat hij nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Instructure, de maker van studie-app Canvas, heeft een deal gesloten met de hackers van Shiny Hunters. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een hack door die groep. De hackers eisten los geld, anders zouden ze data online gooien. Maar volgens Instructure hebben de criminelen alle data weer verwijderd. Daar heeft mijn tech-collega Joost zo zijn twijfels over.
6: Ik moest ook een beetje lachen, eerlijk gezegd, om de verklaring van Instructure. Want ze zeggen, de data zijn aan ons geretourneerd. Maar zo werkt dat niet met data. Tenzij je een CD-ROM op de post doet of zo. Nou, dat is niet hoe deze hackersgroepen werken.
4: Het bedrijf heeft waarschijnlijk los geld betaald, maar wil daar niets over zeggen. En het Walibi reclamespotje van vorig jaar voor hun jaarlijkse Fright Nights is de reclame waar het meest over geklaagd is bij de stichting Reclamecode. In de video is een bange, bebloede vrouw te zien die opgesloten zit in een glazen kooi en wordt aangeboden als veilingobject. Aan het eind van de veiling zakt de vrouw door de bodem van de glazen kooi, waarna de ramen van de kooi besmeurd raken met bloed. Over het spotje kwamen bijna 900 klachten binnen. Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
7: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funix app voor meer info. Of ga naar funix.nl/awards.
3: Quincy. Zometeen Raindance door je speakers. Eerst 501, Bilo Heap en Ronnie.

0: Dit is Stink de Morad met Mansoori. En Asha heeft Kevin hard vernederd tijdens zijn roast.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Als er iets is waar je mij dolgelukkig mee maakt, dan is het wel een roast. Op het scherpst van de snede iemand belachelijk maken. Ik hou ervan. Een beetje zoals die radiobattle die Chris en ik samen hadden, weet je wel. I live for that shit. Maar ja, Justin Bieber die is een keertje geroast. Vorig jaar was het NFL legend Tom Brady. Maar gisteravond was Kevin Hart aan de beurt.
2: I know this is something I gotta do. What? But I don't know why you chose to do this.
3: What you about to do?
4: Come pray for me to say this. Really coming from my heart. Said I watched your last stand up, and not a single funny part. I really hope you work it out, but the soul.

Hey, ik moet zeggen, ik loef deze remix wel van Burn, man. Kevin Hart is letterlijk geburnt. Maar goed, het origineel, die heb ik nu voor je klaarstaan tijdens Rewind of Phonics. Dit is Asher met Burn.

De Boogie with the Hoodie Party and Get Drunk. Zometeen tijd voor een bizar bakkie, want het gaat om een hele rare Europese kampioenschap. Maar wat het is, dat hoor je zo. Het is

Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal die je thuis zometeen weer kan gaan delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou is wel de vraag, hoe loopt het bizarre verhaal die ik jou ga vertellen af? Dat kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak hem maar alvast bij, kan je zometeen lekker snel meereageren. En terwijl je dat doet, vergeet eventjes niet de benen te strekken. Misschien even wat water te pakken, misschien een cakeje. Even, je hebt hard gewerkt begin van deze ochtend, dus je hebt het verdiend, je hebt het verdiend. Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar onze zuidenburen, België om precies te zijn. En die kunnen al wel eens wat raar doen, zeggen wij natuurlijk altijd. Maar wat ik deze keer heb gelezen, ja, dat kan je niet eens bedenken. In het plaatsje De Pannen, vlakbij de zee, hebben ze een Europees kampioenschap waarvan ik dacht, hoe, ja, ik moet gewoon een klein beetje schelden. Hoe de fuck kom je hierop? Er komen ook echt mensen op af. Sterker nog, er komen gewoon ook echt nog eens fans op af. Ja, ik lieg niet. Het is een echte competitie. Ik zweer het je. Je gaat het echt niet geloven als ik je zo meteen vertel. Alleen aan jou is natuurlijk de vraag, wat voor soort Europees kampioenschap is er daar in België? Is het antwoord A, het EK meeuwenschreeuwen? Antwoord B, het WK schenen trappen? Of antwoord C, het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Ja, helemaal gek toch? Wat voor Europees kampioenschap is daar dan toch gaande? EK meeuwenschreeuwen, antwoord A. Antwoord B, het EK schenen trappen? Of antwoord C, het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Welk antwoord denk jij dat juist is? De NPO Luister-app, die staat voor je open. Drop je gedachten erin. En vergeet ook niet om lekker wat water te drinken.

0: Ty Dolla Sign samen met Post Malone, Spicy tijdens Rewind of Phonics. En wat voor Europees kampioenschap is er toch te vinden in dat Belgische plaatje De Pakken?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

0: even voordat je je benen gaat strekken. Zorg dat je even wat lekkers te drinken gaat nemen. Misschien een klein happie moet helemaal goed komen. Dan kan je wat beter nadenken over die vraag. Want ja, wat voor Europees kampioenschap is er toch te vinden in dat Belgische plaatsje De Pannen? Was dat antwoord A, het EK meeuwenschreeuwen? Het antwoord B, het EK schenentrappen? Of antwoord C, het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Nou, Rick, die was een vliegensvlucht bij in de NPO Luisterrap.
1: Ja, het is gewoon meeuwig schreeuwen. Ik heb die gasten gezien. Nou, dat is echt niet normaal. Wat doen ze die geluiden? Ja, het is gewoon meeuwen schreeuwen. Ik kan het niet, maar die gasten kunnen het wel. Dus ik ga voor A. Meeuwen schreeuwen.
0: Het lijkt ook bijna alsof je ballonnen aan het opblazen bent, Rick. Maar in ieder geval antwoord A. Kubra, die komt met ook een voice memo.
2: Ja, Gio, het is sowieso antwoord C. Met racen en gemotoriseerde badkuipen. Hoe verzin je het? Ik denk dat dat het is. Oké, bye bye.
0: En tot slot zie ik ook nog eens Jeffrey. Die zegt ook, ja, ik denk antwoord A. Ik had hierover gelezen. En toen heb ik vervolgens mijn schoonzus verteld dat ze mee moest doen. Maar dat werd niet echt gewaardeerd. Wauw. Wauw, dat je dit tegen je schoonzus hebt gezegd. Respect. Nee, jokes. Anders wordt zometeen gecanceld. Dat is ook niet de bedoeling. Maar welk antwoord is toch juist? Wat is er toch voor Europees kampioenschap te vinden in dat Belgische plaatje De Pannen? Het EK meeuwen schreeuwen, het EK schenen trappen of het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Nou ja, het mooie van alle is, alle antwoorden bestaan echt. Alleen specifiek in dat Belgische plaatje is het juiste antwoord. Antwoord A, dat is dus het EK meeuwen schreeuwen. En dan denk je bij jezelf, Quincy, dit verzin jij. Dit kan helemaal niet echt zijn. Nou, weet je, ik ga het jou gewoon laten horen. Hey, wat is dit, man? We hebben te veel tijd deze wereld, man, dat we dit soort EK's organiseren. Maar ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Denkt iemand van de Funnix fam van, ja, ik kan ook heel goed als een meeuw schreeuwen. Dat ben ik wel benieuwd. De NPO Luisterapp, die staat in ieder geval open. Daar kan je het eventjes laten doorkomen, ja? Even schreeuwen als een meeuw, als je dit goed kan. Je hebt er in ieder geval veel stamina voor nodig. Net

Wie kan er een mail goed nadoen? Nou, op basis van het verhaal dat ik je net vertelde. EK mail is schreeuw, wie bedenkt het? Ik kreeg als eerst een voice memo binnen van 010. Hey, dit is nog geen nieuw. Zo zie je maar, niet alles wat uit 010 komt, dat klinkt dus heel erg goed. Ik heb er nog eentje binnengekregen van Roelof. Hey, die klonk wel een stukje beter. Shout-out naar jullie, man. Echt.

0: Tropica en Jade Lauren, nieuwe muziek met hoog. En we schakelen snel door naar Pop Smoke met Dior.
1: Roll another one.
2: Said I'm never lacking, always special packing with the automatics. We gon' set them to heaven. Wait.

0: Rest in peace, Pop Smoke. Dior. Dior je një të edhe si Rewind Top Phonics. Gaan we samen heerlijk de middag opstarten met onder andere Stefano Summer en de Bare Minimum van Fresh en KM. Maar kan je dus ook tickets winnen voor de Phonics Awards? Ja, volgende week donderdag is het zover. Wil je die tickets winnen, stuur dan alvast Hitmachine in de NPO-luisterapp. En terwijl je dat doet, worden jij en ik nog geblitst met het laatste nieuws van Renske NOS op de 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, het verkeer op de A16 bij Rotterdam zag waarschijnlijk iets bijzonders voorbij komen vanochtend op de snelweg. Wat het was, dat hoor je zo.

0: zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: Blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Catronada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil

0: Zainab Foods, authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Fresh en KM. Maar ook Summer ga je horen van Stefanio. En kan je tickets winnen voor de Funnix Awards? Stuur of als hitmachine in de NPO-luisterapp als jij ze graag wil winnen. En terwijl je dat doet, word jij en ik ook geblest met het laatste nieuws. Renske, NOS op 3, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Het gaat hard tegen hard in de Britse ministerraad. De druk op premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
2: Verschillende ministers hebben tegen Starmer gezegd dat hij moet aftreden. En ze hebben hem gevraagd een tijdpad bekend te maken voor zijn vertrek. Maar ja, zojuist is via de BBC ook de reactie van de premier uitgelegd. En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap.
1: Om een leiderschapsverkiezing te houden moeten er minstens 81 Labour-partijleden een handtekening hebben gezet. Dat is nog niet gebeurd. Starmer ligt vooral onder vuur doordat hij Peter Mandelson noemde als ambassadeur, terwijl al bekend was dat hij banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook leed zijn Labour-partij een grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht voor angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden. En wie vanochtend op de A16 reed, had iets opmerkelijks kunnen zien. Een man op een fatbike reed over de vluchtstrook. Beelden van Rijkwaterstaat hebben het vastgelegd. De fatbiker rijdt, zo lijkt het, op zijn dode gemakje over de snelweg tussen auto's en vrachtwagens. Zijn reis duurde zo'n 10 minuten. De politie hield hem aan net voor de Van Brinneoordbrug. En in New York is een speciale bibliotheek gemaakt waar je alle stukken uit het Epstein-dossier kan lezen. Een non-profit organisatie heeft alle 3,5 miljoen pagina's uit het dossier uitgeprint en daar meer dan 3000 boeken van gemaakt. En al die boeken bij elkaar weegt nogal wat, zegt de organisator.
3: They weigh about 17.000 pounds.
1: Ja, het doel van deze bieb is om verontwaardiging te creëren, zodat er echte verantwoording komt. Niet iedereen mag trouwens een bezoekje brengen aan deze Epstein-bibliotheek. Alleen journalisten en advocaten zijn welkom. Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
4: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
0: En als je tickets wil winnen voor die awards, stuur dan een hitmachine in de NPO Luisterapp.
5: Your city. It's not my fault. Oats made me do it, bro.

via funnix.nl. Let op, het gaat echt nog om de laatste tickets. Het begint uit te verkopen. Maar we geven ook nog gewoon tickets weg. Hier zo on-air. Als je ze on-air wil winnen, moet je voor nu alleen maar hitmachines sturen in de NPO Luisterapp. Dan weet ik dat jij ready to rumble bent. En dat je hoofd heet is om dus die twee tickets te bemachtigen, ja? Dus nog een keertje hitmachine in de NPO Luisterapp. Slide erin. Wie weet heb je mij zo meteen aan de lijn. Draai ik ondertussen nog eventjes een heerlijke throwback voor je. Coolio LV. Gangsta's Paradise. En ja, even jalla jalla. Snel, haas je naar die NPO Luisterapp en stuur.

0: niet missen. Ik heb twee strijders aan de lijn die die tickets willen winnen. En dan beginnen we als eerst met Gerson. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de Phonics Awards komen eraan. Wie is jouw favoriete artiest van dit moment van Nederlandse bodem?
1: Ja, sorry, maar Frenna die blijft het toch wel nakken, hè?
0: Frenna blijft het nakken. Ja, wat vind je van die nieuwe release Starlife?
1: Ik vind hem lekker. Het enige is, die beats die blijven altijd hetzelfde. Maar ja, wat hij erop spit is toch uiteindelijk wel lekker, hoor.
0: Dat is het toch. En ja, ze zeggen ook altijd never change a winning team. Als het werkt, werkt het.
1: Dus dat.
0: Hey Gerson, je hebt aan de andere kant van de lijn ook echt een heavyweight zitten. Dat is namelijk niemand minder dan Prins. Een hele goede middag, broski.
2: Goedemiddag.
0: Ja, geldt het voor jou ook dat Frenna jouw favoriete artiest is van Nederlandse bodem? Of zeg je, nou Quinn, ik kijk toch nou liever naar iemand anders?
2: Frenna 100.
0: Frenna ook 100. En deel je die mening ook, dit nieuwe tune, die werkt wel van hem?
2: Ja, ook. Wel, die beat is inderdaad gewoon typisch Frenna. Maar ja. Gewoon een nieuw laagje eroverheen, toch?
0: Ja, toch? Ja, wat ik zeg, never change a winning team. Hij laat het nog steeds lukken. Hij laat het nog steeds gewoon lukken. Maar goed, mannen, we zijn hier niet om over Frenna te discussiëren. We zijn natuurlijk om tickets weg te gaan geven. Eén van jullie gaat winnen tijdens de hitmachine zometeen. Alleen voordat we die gaan spelen, wil ik wel toch eventjes de spelregels goed hebben uitgelegd. Ik laat je zometeen een geluidsfragment horen. Laat voor het gemak zeggen dat het Frenna met Pretty Girls is. Dan zeg ik dat er ook bij en ik zeg, die komt uit 2024. Is de volgende tune nieuwer of ouder? Stel je voor, ik draai daarna Tupac met Changes. Dan is jouw antwoord natuurlijk Tupac. Changes is ouder dan dat Pretty Girls is. Vervolgens draai ik nog een geluidsfragment. Laten we zeggen, dit is Zaza. Dan is de vraag, is Zaza nieuwer of ouder dan de tune daarvoor? In dit geval dus Changes. Zeg jij nieuwer? Nou, dit blijft net zo lang doorgaan totdat het juiste aantal is bereikt. Is dat duidelijk, mannen?
1: Yes, jammer.
0: Oké, Gerson, hoeveel tunes denk je achter elkaar goed te kunnen raden, broski?
1: Deze is lastig. Ik ga toch voor... Vier
0: stuks. Oké dan, Prins, je hoort hem zeggen. Vier stuks. Ga jij voor vijf of zeg je, nou weet je, laat Gerson het maar regelen. Ik heb er vertrouwen in dat hij gaat falen.
2: Ik laat hem het regelen.
0: Oké dan. Dat betekent dat je achterover kan leunen, Prins. Gerson, ben je ready to rumble?
1: Yes, sir.
0: Oké dan, dit is de eerste tune. Is dit over? Je hoort nu Is Dit Over? Van onder andere Ronnie Flex en Tabitha. Komt uit 2017. Is de volgende tune nieuwer of ouder?

0: gaan er nou net twee strijders aan de lijn hebben.
1: Dit is de Phoenix Hitmachine. Dit kunt winnen.
0: Donderdag 21 mei, dan is het zover. Dan gaan de Phoenix Awards 2026 plaatsvinden. Ja, de laatste tickets die zijn nog in de verkoop. Kortom, je moet toch snel zijn als je daarbij wil zijn. Onder andere optredens.

0: toch Gerson, Gerson, Gerson, Gerson. Nee. Ah, Mino Lop komt uit 2016. Hey meisje uit 2018.
1: Hey, 2 jaartjes verschil.
0: 2 jaartjes verschil, sorry broski. Ja, ik moet streng zijn en ook rechtvaardig. Want anders is Brins niet blij met mij. Want hij is nu wel de winnaar van die 2 tickets voor de Phonix Awards. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, zo makkelijk kan het dan zijn, hè, Brins. Een beetje achteroverleunen en die tickets komen jouw kant op.
1: Ja.
0: Gerson, ik zou zeggen, blijf luisteren. We geven nog meer dan genoeg tickets weg. Blijf spits, blijf actief. En in het geval van Brins, blijf even hangen. Gaan we ervoor zorgen dat het in orde wordt gemaakt.

0: noteren. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

Stone samen met Swae Lee, Sunflower tijdens Rewind of Phonics. Voor een kwartiertje is tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat jij en ik heerlijk in de energie gaan komen. Dus heb je hete tunes liggen waarvan je zegt, die geven energie? Drop ze dan in de NPO Luister app. Yeah.

Nog iets meer dan 10 minuten te gaan. Er is kwart voor 1 en dus tijd voor kwart voor Quincy. 3 tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En als je dat zo hoort, wat is dan zo'n tune die nu bij jou naar binnen springt, waarvan je zegt, als je die draait, dan krijg ik heel veel energie. Je moet er eigenlijk zoveel energie van krijgen dat als je op kantoor op dit moment bent, dat je als een stuiterbal rondvliegt, zeg maar. Daar ben ik naar op zoek. Kan je nu droppen in de NPO luisterapp. Je kan natuurlijk sowieso daar altijd je gedachten met mij delen. Alleen in dit geval wil ik van je weten welke tune er zoveel energie aan jou geeft, dat we hem zometeen moeten gaan draaien. Ja? We krijgen vaak heerlijke suggesties binnen, eigenlijk altijd wel. Het is ook heel vaak heel erg moeilijk kiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we vandaag mee gaan komen. Zo'n tune waarvan ik zeg, nou, daar zou ik nu wel goed op gaan, is een Day and Night van Kid Cudi. Vind ik wel heel erg goed. Die nieuwe pokoe van Frenna, die gaat ook wel lekker. Zit veel rhythm in. Veel rhythm, you get me? Maar het belangrijkste is, waar ga jij lekker op? Dat kan je nu droppen in de NPO luisterapp. Die staat voor je open. Ik ben heel erg benieuwd waar je gedachten heen gaan. En wie weet wil je hem dan zometeen voorbij komen tijdens kwart voor Quincy.

0: En het is 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om echt voor een energieboost te gaan zorgen. Er zijn meerdere goede tunes binnengekomen, dus er is een mooie selectie samengesteld. De eerste tune die binnen is gekomen, die komt van Gifaro. Die zegt, Quinna, wat zegt een Jay koppig met Jong Felix? Giftig. Nou ja, ik zeg dat het zegt. Eerste tune 12:15.
1: Young Felix.

We zijn jong maar denken wij zijn oud. Die mensen spreiden verhalen en dat maakt zwijgen goud. Iedereen is gesneden hier uit zijn eigen hout. Ben even snel geland weer in NL, het is hier grijs en koud. Zocht ik minder naar money, had ik nu tijd voor jou. Maar we zijn samen vertrokken en je begrijpt me nou. Als deze shit niet

tunes kunnen gewoon terechtkomen bij Kwart voor Quincy. Van het album van Lijpe Rode Kaart was dit Toto speciaal voor Ashraf. Tijdens Kwart voor Quincy. En Chris en Fruitig, die zitten er alweer klaar voor. De show die wordt natuurlijk heet, dus je hoeft helemaal nergens naartoe. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
0: Air Europa, you decide.
3: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ons vertrouwen in de politiek was vorig jaar ontzettend laag. Slechts 21% had vertrouwen in politici. Dat is het laagste niveau sinds 2016, toen het voor het eerst gemeten werd. Het Sociaal Cultureel Planbureau vertelt wat voor redenen mensen geven voor dat lage vertrouwen.
1: Er zijn grote problemen in Nederland, maar de politiek lost dat eigenlijk niet op. Ze zijn met zichzelf bezig. En we zagen dat vooral het kabinet Schoof in die laatste periode heel erg impopulair was, eigenlijk onder alle kiezersgroepen.
0: En mogelijk is het vertrouwen inmiddels dus wel weer wat hoger, omdat we nu een nieuw kabinet hebben. Van alle leeftijdsgroepen hebben 15 tot 25-jarigen het meeste vertrouwen in de politiek. Nederlanders tussen 65 en 75 het minste. Een fikse boete voor PostNL. Een bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen, omdat in 2023 de post te vaak te laat werd bezorgd. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat ze te weinig personeel hebben. Maar daar heeft de toezichthouder geen boodschap aan.
2: Ze moeten doen wat nodig is. En daar kunnen betere arbeidsvoorwaarden bij helpen. Daar kan innovatie bij helpen. Dat is aan PostNL. Wij zijn er om toe te zien dat PostNL voldoet aan de wet.
0: Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, dat is een gids die klimmers begeleidt, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Hij is al de vijfde bergbeklimmer deze maand die een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. En in Japan zijn zakken chips in het nieuws.
3: Potato chips nadono package wo junji shirokuro no 2-shoku ni henkou suru to torikisaki ni tsutaeteita koto ga wakarimashita.
0: Ja, je hoort hem zeggen. Een Japanse snackmaker gaat binnenkort hun populairste chips verkopen in zwart-wit verpakking. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. Ook een Japanse drankenfabrikant neemt maatregelen en gaat etiketten niet meer bedrukken. Japanse fabrieken zouden die grondstof uit China kunnen halen, maar daar willen ze juist economisch minder afhankelijk van zijn. Het weer vanmiddag af en toe zon met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met ook kans op hagel en onweer dan bij maximaal 13 graden.
4: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards en maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info. Of ga

Van de 40 populairste Phonics tracks die sneller bewegen dan de Amsterdamse vergunningen lastminute ingetrokken worden. Bijvoorbeeld Russian, hij zet zijn producer magic erop. Rauw Alejandro, die brengt die Latin flavor. En Wizkid, die brengt gewoon een Afro vibe. Nieuw binnengekomen op positie 31 is deze heerlijke verbonden.

0: Mensa, Serrano en Doughboy met Ben met Serrano hier op Phonix. En ik heb gisteren dus een record geldbedrag uitgegeven.
1: Hey Chris.
2: Chris en Fruitas en ik voel me weer helemaal fris. Ik ben niet meer depressief. Rij die tunes.
1: Chris.
0: Kijk, om toch wel een hele bijzondere reden was

het ene na de andere asielzoekerscentrum heb gezien. Wij als gezin, maar ook ikzelf heb best wel veel zijpaden gehad in mijn leven. Ik ben bijvoorbeeld echt al 14 keer verhuisd in mijn leven. Mind you, ik ben 29, dus gemiddeld om het jaar woon ik weer ergens anders. En het houdt niet op, niet vanzelf, want gisterochtend heb ik met een hele trotse moeder aan mijn rechterzijde bij de notaris getekend voor mijn allereerste koopwoning. Shit! Kijk, ik ben excited, man. Het is sowieso crazy dat ik in mijn eentje in de

0: letterlijk haar hele hebben en houden heeft achtergelaten om uit een oorlogsgebied te komen. Om te zien dat haar zoon als eerst van al haar kinderen een huis koopt. Ja, en dan deze reactie van haar te horen, dat is voor mij gewoon alles.
1: Hey, wat is dat voor jou? Woning, hè? Is de woning, hè? Hey, is het huis? Eigen huis? Eigen daar? Gefeliciteerd.
0: Ja, echt. Ik hou van mijn moeder. Kijk, je weet nooit waar het leven je naartoe brengt. Maar zolang je positief blijft, het licht volgt, keihard werkt en achter je doelen aangaat. Geloof me, de blessings gaan jouw kant op komen. God zegen! Een hele goede middag. Russian Alejandro Whiskit hoor je nu.

0: 30 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: zal wel even je tank vol gieten als je op date gaat voordat je dit soort dingen krijgt.
1: Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check.
0: Het dagelijkse moment dat we in de songteksten duiken van onze favoriete Phonics tracks. En dat doen we door de zinnen even helemaal uit te gaan spitten met de linecheck. En ja, toch even checken wat die artiesten allemaal roepen. Vandaag in het bijzonder Lil Kleine, John en Frazer. Want ja, Kleine is op gas geven deze dagen. En dan met deze track.
2: Ik kom je halen, het is 5 voor 7. Als ik klop in die 9-11.
0: Hij wil een dame ophalen in een hele dikke Porsche. En dat brengt mij eigenlijk op het volgende. Hoe ben jij erachter gekomen dat je een date moet ophalen überhaupt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar zelf nooit zo over nadacht. Of dat ik het überhaupt een ding vond. Tot ik een paar collega's hier sprak. Bijvoorbeeld de Quincy, Annelijn. Kijk bijvoorbeeld Annelijn, hè. Zij vindt het echt een afknapper als een man haar niet ophaalt op een date. Of überhaupt geen Uber of iets stuurt, weet je wel. En dat heeft me ook wel een beetje aan het denken gezet. Moet je iemand ophalen op een eerste date? Hoe denk jij hierover eigenlijk? Wanneer ben jij erachter gekomen dat je je date blijkbaar moet ophalen bij een eerste date? Wat zijn jouw gedachten hierover? Ik ben benieuwd naar je hersenspinsel. Deel met me in de NPO Luisterapp. Moet je iemand ophalen op een eerste date of niet? New music. New music.

in zijn dikke Porsche 911. Ja, maar is het prettig dan dat je wordt opgehaald, bijvoorbeeld als vrouw zijn op een eerste date? Nou, ik had een discussie achter de schermen bij met collega's, onder andere Quincy en Annelijn. Kijk, Annelijn die zegt, joh, het is gewoon bijna een moetje. Een man moet een vrouw ophalen op een eerste date of iets van een Uber sturen. Alleen, ja, ik was daar niet echt mee bezig. Ik was benieuwd hoe jij hierover denkt. Ruby die zegt in de NPO-luisterapp, yo Chris, nee, eerste date sowieso niet ophalen. Iedereen op zichzelf. Wat als de date niet leuk is of een klik ontbreekt? Moet je eerlijk zeggen, Ruby, ja, snap ik dat wel. Kijk, voor hetzelfde geld voel je hem niet helemaal. En dan moet je alsnog dus met die persoon in de auto zitten om diegene naar huis te brengen. Dus ja, ik snap Ruby wel. Eens even kijken. Seaham, die laat weten in de NPO-luisterapp. Ik kwam daar pas achter toen een guy ooit zei, stuur maar de locatie, ik zie je daar wel. Vond ik eerst normaal. Tot mijn vriendin helemaal losging van, haalt hij je niet op? Sindsdien kijk ik toch echt anders naar. Niet eens omdat ik niet zelf kan gaan, maar het voelt wel attent als iemand de moeite doet. We hebben ook Aisha in de NPO-luisterapp. Een jongen stuurde ooit gewoon een Uber naar mijn huis zonder moeilijk te doen. Dat moment dacht ik wel van, ja, dit voelt verzorgd. Niet eens om het geld, maar meer dat hij gedachten had van, ik wil dat jij veilig en chill aankomt. Sindsdien vind ik het ook meer dan normaal. Alle jongens die dat niet doen, zijn geen echte mannen, vind ik. Oeh, Aisha! Altijd ervoor zorgen dat je als vrouw veilig ergens aankomt of vertrekt. Oké, dit zijn hele duidelijke meningen in de NPO-luisterapp. Maar ik lees ook wel heel vaak terug onder andere van Fellin. Beter gaan.

Wist jij dat dit een live performance was van Kike? Je hoorde met Mary hier op Phoenix. Een hele goede middag. Zometeen weer naar de headlines. 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. de B-Plan. En weet jij wie het is? Daar zo meer over, naar Idali. Dit is Cardio.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
0: Air Europa, you decide.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op Maascollege.nl.
3: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
9: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
1: Ik ben verscholen getrapt.
2: Hoe ga je ouders dit vertellen?
1: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
3: Kortom te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
4: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
5: Ik doe toch mijn fucking best!
0: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland voert weer beschietingen uit op Oekraïne. Nadat het staakt het vuren afliep, werden ruim 200 drones afgevuurd in de richting van Kiev, dat zegt president Zelensky. En ook Oekraïne stuurde drones de lucht in, waardoor het vliegverkeer in een deel van Rusland een tijd stil lag. Dan gerechtigheid voor de man achter deze plaat. Let's get down to business. Give you one more night to get it. Nou, DJ Chesto, het gaat inderdaad om business, want hij sleept een Amerikaans belastingkantoor voor de rechter vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto krijgt nu gelijk en krijgt 14 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de rechter heeft zijn Amerikaanse advocaat hem niet goed ingelicht over het feit dat hij ook in de VS belasting moest betalen. Want daar woont Chesto grotendeels. Jarenlang vulde DJ Chesto zijn belastingaangifte daardoor verkeerd in, want er meer belastingkosten en ook boetes. Het reclamespotje waar het afgelopen jaar de meeste klachten over binnenkwamen bij de stichting Reclamecode ging over de Fright Nights van Walibi. Er kwamen 889 klachten binnen over deze reclame, waarin te zien was hoe een vrouw in een glazen kooi werd geveld. En daarna valt de vrouw door een shredder heen en zit alles onder het bloed. Walibi trok die reclame terug na veel kritiek, omdat rond die periode ook Lisa van 17 werd vermoord en er veel aandacht was voor femicide. En examenleerlingen op een school in Breda keken gek op toen ze de examenzaal inkwamen. De muur van de gymzaal daar hangt helemaal vol met groene planten. Het bedrijf dat het heeft geregeld weet wel waarom.
1: Uit onderzoek weten wij dat planten kunnen helpen stress te verlagen. Nou, wat is een van de meest stressvolle periodes? Examenperiodes.
0: Ja, de leerlingen zien dus een halve jungle in de examenzaal om de stress te verlagen. Maar of de leerlingen zelf dat ook nuttig vinden?
2: Ik was er eerder van afgeleid van die planten dat ik echt dacht van wow.
3: Ik heb ze eerlijk gezegd niet echt per se gemerkt.
4: Ja, ik zat helemaal vooraan de eerste rij. Dus ik had wel goede zicht op die planten.
0: En heeft het geholpen?
4: Voor mijn gevoel niet heel erg.
2: Het zag er gezellig uit, maar voor de effecten die qua van oh, het is rustgevender en dat heb ik echt niks van gevoeld.
0: Het weer vanmiddag af en toe zon met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met ook kans op hagel en onweer dan bij maximaal 13 graden.
5: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
6: Jonna Frezen en Lil Kleine hoor je zometeen naar Makar met Mood.

0: artiest. En aan jou de vraag. Eigenlijk een hele simpele vraag. Welke artiest hoor je vandaag in de Beat Blender? 5 korte stukjes aan muziek, maar wel met een herkenbare stem. En als je het antwoord weet, drop het dan in de NPO Luisterapp. En doe dat ook nog eens heel snel, want dan kan je er vandoor gaan met exclusieve Phonic sokken. Dus zet je radio ietsjes harder. Welke artiest hoor je hier?
1: Beat Blender.
0: 5 hele korte stukjes aan muziek van 1 artiest. Een hele bekende artiest.

0: James van Dior featuring Cancelphonics. Beat Blender. Vijf tracks van één artiest en een blender. Naar jou de vraag, welke artiest hoor je? Nou, zometeen krijg je hem nog een keer te horen. Maar ik wil eerst even een rondje langs de velden maken in de NPO Luisterapp. Want het gaat niet zo heel goed in die app. Jamie gaat namelijk voor S10. Nou, Jamie, deze is...
1: Deze is fout, man.
0: Nee, niet goed. Deference zegt SBMG.

extra hint van me mee. Want deze rapgroep uit Rotterdam werd groot door een samenwerking uit te brengen met Jer van Broederliefde. Welke rapgroep uit Rotterdam werd groot door een samenwerking met Jer van

aan jou de vraag, welke artiest hoor je vandaag in de blender? Ik zie al wat antwoorden voorbij komen in de NPO Luisterapp die dus niet goed zijn. SBMG bijvoorbeeld, niet goed. Gio zou het zijn, ook niet goed. Mocht je niet luisteren en je hebt hem niet gehoord. Nou, zo klonk hij vandaag. Met als extra hint dat deze rapgroep uit Rotterdam werd groot door een samenwerking uit te brengen met Jer van Broederliefde. Ja, daar kom je maar uit op één naam. En dat is

0: gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Lekker bezig, Finé. Hey, jij gaat er dus voor zorgen met die sokken. En de tracks die erin zaten waren Stop met typen, Casablanca, Op de weg, Love Song en Alles delen. Hey, als je dit zo hoort, Finé, is er een track waarvan je denkt, ja Chris, die moet je draaien voor me?
1: Dan zou ik die echt die van Casablanca willen horen, man.

0: 9, brown eyes.
1: Dave & Tams Raindance hier op Phonics. Iets over 3:30 in de middag. En net als jouw leven zijn de socials ook op volle toeren aan het draaien. Dus je krijgt van mij 3 nieuwtjes waar iedereen online het over heeft.

gecanceld. Ja, dat gebeurde dus dit weekend bij Music On in Amsterdam. Daar zouden zo'n 20.000 mensen heen gaan, maar de gemeente trok de vergunning dus last minute in. Omdat daar een hele grote tent was die blijkbaar niet veilig genoeg was. Maar nu zegt de organisator Loveland dat de bezoekers dus hun geld terug kunnen krijgen of een ticket kunnen bewaren voor volgend jaar. Tenminste, als je de originele koper bent. Want alle mensen die een kaartje hebben gekocht via een resale, ja, die zijn gewoon faya. En er zijn mensen die een laptop stelen. En er zijn mensen die blijkbaar unreleased Beyoncé-muziek meenemen en jatten. Volgende week begint in Atlanta namelijk het proces tegen een man die ervan wordt verdacht harde schijven en laptops van Beyoncé's team te hebben gestolen tijdens haar Cowboy Carter Tour. En daar zat niet zomaar wat op, want volgens de politie ging het om onuitgebrachte muziek, toekomstige setlist, tourbeelden en geheime bestanden van een van de grootste artiesten ter wereld. Dus het bizarre van dit alles is, die spullen zijn na de arrestatie nog steeds niet teruggevonden. Dus ergens op de wereld is er muziek van Beyoncé wat dus nog niet uitverkocht is en uitgebracht is. En over uitverkocht gesproken, 90% van de tickets zijn al loose. Dus ik blijf het zeggen, jij moet erbij zijn. 21 mei, AFAS Live, de Phonics Awards. En ik wil toch even één categorie met je belichten, namelijk de categorie Next Best. GP uit G, Milo Laat Het Lukken, Rijk, Oyster en Langa zijn genomineerd. En het leuke aan deze categorie is,

0: de stad.
1: Kevin, Roxy Dekker met Jij hebt mij hier op Phonics. Zometeen ook eerst Size met Tropical. En het had niet heel veel geschild. Of Trobi on the Beat had een internationale hit met Karol G. Hoe dat zit, hoor je zometeen naar Gunna en Chris Brown, WGN.

0: en Karol G. Phoenix Kiss. En het had niet heel veel gescheeld of Troby van Troby aan dat beat had nu ook een internationale Karol G hit gescoord, volgens mij.
1: Toen ik 17 of zo was, toen heb ik dus ooit met Karol G in de studio gezeten. Ja. Ook gewoon in mijn sluis. Maar ik maakte toen nog niet zulke gekke beats. Maar ik heb wel contact met haar daar gehouden. We DM'en gewoon nog steeds wel eens soms. En het is wel sick om te zien hoe groot zij is geworden, weet je wel. Soms ben je gewoon op plekken net te vroeg. Ja, snap je? En dan denk je van, nu denk je van, zo shit. Maar als ik nu die beats van mij had laten horen, dan was dat gek geweest. Maar vorig jaar of het jaar daarvoor had ze een concert in Amsterdam. En toen had ze mij ook daar op die lijst gezet van familie en zo. Dus was ik met haar familie daar.

kan je dus zo meteen gaan winnen met de Funx Hip Machine. Wil je erbij zijn? 21 mei, de AFAS Live, de Funx Awards. Ga dan naar de NPO Luisterapp en typ in het woord Hip Machine. Zometeen er meer over.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics.

0: lang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay en Mark.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Patronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Patronara.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Justitie gaat ervan uit dat er meer slachtoffers zijn in een grote misbruikzaak rond een kinderdagverblijf in Amsterdam. Invalmedewerker Jan B. wordt tot nu toe verdacht van 6 ernstige dingen, vertelt deze verslaggever van AT5.
1: We weten dat hij is aangehouden voor een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een locatie van kinderopvang Partoe in Amsterdam-Oost. Daar wordt hij van verdacht, maar daarnaast zou hij ook kinderporno hebben vervaardigd van een 3-jarig jongetje en een baby. Dus dat is een greep uit de verdenking op dit moment.
0: Het OM denkt dus dat er meer slachtoffers zijn, maar ze zeggen niet hoeveel. Het is ook niet duidelijk of Jan B. ook vervolgd gaat worden voor die extra 5. Drankjesmaker Stelz stopt met een reclamecampagne op straat. Daarin worden hun drankjes met alcohol aangeprezen als limonade. Er kwam veel kritiek op en daarom gaat Stelz meer benadrukken dat er alcohol in zit. In Loosdrecht zijn vanochtend de eerste bewoners aangekomen bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Een groep van 70 alleenstaande mannen blijft daar een tijdje in het oude gemeentehuis. De gemeente heeft expres niet gezegd hoe laat de mannen vanochtend aankwamen, omdat er van tevoren vele protesten waren tegen hun komst. Ja, en Nederland doet niet mee, maar dat betekent niet dat er geen Nederlanders naar het Songfestival gaan. Deze fan is gewoon naar Wenen toegereisd.
2: Ik sta heel erg achter dat we dus als Nederland niet gaan. Echt superstoer. Een heel duidelijk statement. En dan vragen mensen van ja, waarom ga je dan alsnog? En dan zeg ik ja, ik ging ook wel soms ondanks Nederland naar Eurovisie. Dus het is niet dat we altijd de beste inzendingen hebben gehad.
0: Hij heeft zijn plannen wel aangepast vanwege de spanning die er rond het festival hangt door de deelname van Israël.
2: 2 jaar geleden waren we in Malmö. Ik voelde me best wel onveilig vaak. Dus wij gaan nu ook niet voor in de zaal staan, maar we hebben een zitplek genomen om weg te kunnen als het naar wordt.
0: Vanavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Donderdag is dan de tweede en zaterdag is de finale. Volgens de wetkantoren is Finland de grote favoriet. Het weer, de rest van de middag af en toe zon met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen een wisselvallige dag met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan max 13 graden.
3: Jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: Hamas, Frenna door je speakers. En natuurlijk is hij genomineerd voor een Phonics Awards. In de categorie Best Album, categorie Best Song en Artist of the Year Mil. 21 mei, de AFAS live in Amsterdam. En geloof me, hier wil je echt bij zijn. Optredens zijn er onder andere van Cho. Kaya Imani is erbij. Wat dacht je van de Kulas en de boys van Broederliefde? Ook zij gaan on stage zijn voor een killer performance. Ja, 90% van de kaartjes die zijn er uitverkocht. Nog maar 9 dagen te gaan, dus je moet snel zijn, wil je die kaartje bemachtigen. Maar je kan ze ook zo meteen bij mij winnen.
1: Dit is de Phonics Hitmachine, tickets winnen.
0: En je kan ze winnen door mee te doen aan de Phonics Hitmachine. Het spel waarin het gaat om jouw muziekkennis. Je hoort namelijk een track, daarna hoor je nog een tune. En de vraag is steeds, de volgende tune die je hoort, is die ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En we gaan door tot het getal waarvan jij zegt, Chris, hey, ik kan...

0: En dat is, ga naar de NPO Luister-app en tik in het woord hitmachine. Dan weet ik dat jij ready bent om zometeen te gaan kantelen.
1: Zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

0: En die tickets, die kan je nu bij mij gaan winnen voor de Phonics Awards. 21 mei in de AFAS Live. Er zijn al heel veel kaarten verkocht. 90% van de tickets. Dus als je erbij wilt zijn, moet je spits zijn. En dat kan dus met de Phonics Hit Machine. Je hoort namelijk een track. En de volgende tune, is die ouder of nieuwer dan de track ervoor? En zo gaan we door tot het getal waarvan je denkt, nou, ik kan er zoveel achter elkaar gaan doen. En vandaag speel ik het met Lorenzo. What's poppin'?
1: Yo, what up, what up?
0: Goedemiddag, man. Hey Lorenzo, jij gaat het opnemen tegen Gino.
1: Yo, yo.
0: Ook in de building. Hey Lorenzo, heb je er een beetje vertrouwen in dat je hebt gaat kantelen?
1: Ja, we gaan het best doen. Ik heb er zin in, dus
0: mooi. Mooi, kijk, meer dan je best kan je niet doen. Gino, mocht jij die kaartjes winnen, wie zou je mee willen nemen?
1: Martin van Homa, Nino.
0: Gezellig. Oké, Gino en Nino. Oké, dit zou een leuke combi kunnen zijn. Hey ja, boys, toch? Jullie kennen de spelregels. Ik ga beginnen bij Lorenzo. Hoeveel denk je dat je er achter elkaar goed kan pakken?
1: Ik zet hem op 3.
0: Oeh, je zet hem laag in, maar dat is akkoord. Geen probleem, geen stress. Gino, ga je er overheen met 4?
1: Ja toch, Mattie.
0: Kijk, dat wil ik horen. Lorenzo, laatste poging, pak je 5.
1: Geef hem de kans.
0: Oké, dan ga ik hem met Gino spelen. Ben je ready, bro?
1: Ja, toch, sowieso.
0: Dan is dit jouw begin, Tjoen. Want je slaat bij me in, als een meteor in. Als een vallende ster, ik hoop dat je mij ziet. Antoon featuring Dope Boy met Meteoriet uit 2022. De volgende tune, is die ouder of nieuwer?
2: Ja, dat 17, ik dacht alleen aan stelen vriend.
1: Ouder. Er is
2: best pijn in mijn hoofd dat ik al eens verdien. Was...
3: Praat Nederlands met me.
1: Ik
3: praat Nederlands met me.
0: Nee. Nee, Boef komt uit 2018 en Parijs van Kenny B uit 2015. Nee, ja, man, Gino.
1: Ja, nee, man, dit is hem niet.
0: Oh, dit is zo jammer.
1: Jammer, man.
0: Nou, je begrijpt, die tickets, ja, die moeten nu wel gaan. Naar Lorenzo.
1: Ja. Top. Jammer, man, Gino, jammer.
0: Hey, gefeliciteerd, Lorenzo.
1: Dankjewel,
0: man. Gefeliciteerd. Ja, je kan alleen maar Gino bedanken. Jammer man, Gino. Je zat er wel lekker in. De energy was goed, maar toch net niet goed. Kan gebeuren.
1: Goed. Ik kom weer voor jullie.
0: Goed zo, blijven proberen. Lorenzo, hey, die tickets zijn voor jou. Wie ga je meenemen?
1: Ja, ik denk ook wel een goede Mattie van me, maar die moet ik even goed gaan kiezen. Want ik denk dat ze allemaal mee willen.
0: Oké, je hebt 9 dagen. Je hebt nog even de tijd. Ga goed over nadenken.
1: Dat ga ik zeker doen. Op een

Fresh featuring KM met Bare Minimum. De track die genomineerd is voor Best Collab hoorde hier op Phonix. Zometeen ook een Boogie with the Hoodie, Kyle Rich en Zeddy Will met PGD. En jij mag de powerpokoe gaan bepalen. Hoe dat werkt hoor je zo na Aya Nakamura. Dit is Jaja.

En dat is waar ik naar op zoek ben, de power pokoe van vandaag. Je merkt het vaker, zo tussen 3 en 4 uur 's middags, dat je toch even een inkakker krijgt. Weet je wel, dat je de middagdip die loert je al een beetje. Je hebt er al een hele werkdag op zitten en dit is het laatste staartje van je werkdag. Dus

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay
0: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: altijd goed.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl. La Roche gaat.

0: Infernara komt naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/katefernada.
1: Jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram @funnyxfm.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Britse premier Starmer wil blijven, ook al staat hij onder grote druk om op te stappen. Door schandalen en politieke fouten zat hij al een tijd niet lekker in de wedstrijd. En nadat zijn partij ook nog eens flink verloor bij de lokale verkiezingen, willen veel mensen in zijn eigen partij en het kabinet dat hij ophoepelt. Deze BBC-verslaggever zegt dat de Labour-partij met een flink dilemma zit.
1: We absolutely know for sure that Keir Starmer is one of the most unpopular prime ministers we've ever had. But we also tend to know that the public don't like to see political parties waste time over things like internal processes.
0: Starmer is niet populair, zegt hij, maar de Britten willen ook niet nog meer chaos. De premier houdt zich voorlopig aan het laatste vast en zegt dat hij door moet regeren. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat hoorde deze verslaggever van AT5 net in de rechtbank.
2: Het Openbaar Ministerie zei vandaag op een tweede pro forma zitting dat er dus nog meer verdenkingen aan die telastenlegging worden toegevoegd. Dus inderdaad kom je erop uit meer slachtoffers.
0: De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkt als invaller bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. DJ Chesto krijgt een schadevergoeding van dik 14 miljoen euro. Een Amerikaanse belastingadviseur gaf hem jarenlang verkeerd advies. Chesto woont grotendeels in de Verenigde Staten, maar betaalde daar te weinig belasting en kreeg er zelfs meerdere boetes voor. Volgens de rechter is dat de schuld van zijn belastingadviseur. En vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een vogel kwijt. Ja, hij klinkt zo. Ja, het is een papegaai, een groenvleugelara om precies te zijn. Hij deed mee aan een soort voorstelling en ging er toen vandoor. Nou, als je hem ziet, wil Avifauna graag dat je belt. Het weer nu nog droog. Later vanavond trekken er nieuwe buien over. Morgen een wisselvallige dag. Er trekken dan ook stevige buien over, met kans op hagel en onweer zelfs. Het wordt maximaal 13 graden.
3: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga naar funx.nl/awards.
4: Noorden en West. En zometeen Antoon en Doughboy en ik zit te veel aan mijn ballen, denk ik.

0: dinsdagmiddag, denk ik. Gisteren zat ik in de auto met mijn vriendin en zij was een verhaal aan het vertellen. En eigenlijk zonder dat ik het door had, moest ik hem even goed leggen. En toen draaide ze met haar ogen en toen zei ze, dit doe jij dus altijd. Het maakt niet uit waar we zijn, in de winkel, in de woonkamer, nu. Jij zit zonder dat je het door hebt.
1: Altijd aan je ballen.
0: Aan je ballen, of je legt hem even goed, of je moet er even aan zitten. Of je moet... Maar ik heb dat dus niet door. En een van de dingen die mijn moeder vroeger altijd echt vervelend vond, was ook dat ze altijd zei, hou je hand eens uit je broek. Hou je hand eens uit je broek.
1: Ja, je bent dus echt niet de enige, hè? Want uit onderzoek blijkt dus dat mannen gemiddeld 7 keer per dag aan hun ballen krabbelen. Omdat het niet lekker zit, zweten of dus uit gewoonte.
0: Ja, ja.
1: Maar ja.
0: Maar kan het bij jou niet lekker zitten?
1: Bij me. Nou, we hebben het nu over jou.
0: Nee, maar ik bedoel, jullie hebben het. Kijk, wij hebben gewoon
1: wij
0: iets
1: hebben
0: wat naar links, naar rechts. Dat zit zo.
1: Nou ja, ik ga niet zomaar in het openbaar even aan mijn hoofd zitten.
0: Waarom ik het vraag is.
1: Ik vind
0: meer
1: het ook
0: van,
1: echt een rare vraag die je aan mij stelt.
0: Het is meer van. Bij jou
1: begrip.
0: Kan het niet toch
1: nee,
0: verkeerd liggen. Want
1: nou, ik vind dat je. Ik, los van dat je die vraag aan mij stelt, vind ik het echt viezig. Dat je met je hand, waar je aan alles zit, dus aan je toetsenbord, aan je collega's, aan dezelfde koelkast waar ik ook mijn eten in zet. En dan met die.
0: Aan jouw glas water die ik voor je haal.
1: Met diezelfde hand heb je gewoon aan je ballen gezeten. Want jullie wassen gewoon je handen niet.
0: Maar ik wil dus wel even weten: van, ben ik de enige die dit doet? Want ja, er is dus onderzoek geweest. Maar hoeveel van de mannen die dus nu luisteren, doen dit ook wel? Dus als je als vrouw luistert en je hebt misschien een partner die dat doet zonder dat hij het doorheeft. Ik wil dus even weten, zijn er meer mannen die dus aan hun ballen zitten zonder dat ze het doorhebben? Je mag dus voor je partner antwoorden en je mag dus ook voor jezelf antwoorden. Want ik wil eerst even weten hoeveel dat percentage is. En daarna kijken we wel wat we ermee doen. Want als ik de enige ben, dan is het echt een ik-probleem.
2: Yo, what up, man? It's your boy Phenomenal. Phonics.

0: Krab jij of je partner wel eens onbewust aan je kruis? Noordin. En Wes. Ja, mijn vriendin die wordt er helemaal gek van dat ik dat dus onbewust best wel vaak doe op de dag. En ik dacht van, laat me gewoon even met jou checken. Ben ik de enige of zijn dit wel dingen die vaker voorkomen? Dennis, jij reageerde in de NPO Luister-app, hè?
1: Ja,
0: zit jij wel eens te krabbelen daar beneden?
1: Nou,
0: alleen
1: in de...
0: Oeh, je hebt hele slechte verbinding. Ik hoor je eigenlijk bijna niet.
1: Ik zeg alleen in de ochtend.
2: Ja, alleen in de ochtend.
0: Alleen

0: Ja, alleen in de ochtend.
1: Alleen in de ochtend. Nou, dan gaan we dat... alleen in de ochtend krabt hij. Soufiane, laat ook het volgende weten in de NPO Luister app. Ja, dan moet ik hem eventjes... Soufiane, laat het volgende weten.
2: Hey. Wie is jullie? Getrouwde mannen, die wassen sowieso hun handen. Niet getrouwde mannen, die wassen hun handen nooit.
1: Hè?
0: Dus je krabt aan je ballen en hij was gelijk zijn handen erna. Oké. Manuel die zegt, mannen zitten aan hun ballen, vrouwen trekken de hele tijd hun string uit hun kont.
1: Ja, Arjan zegt, ja, dit doe ik. En Remy die zegt, je moet je ballen af en toe op temperatuur houden.
0: Arjan die zegt, tuurlijk doen we dit, wat moet je doen? Wat moet je dan doen? Oké.
1: Ja, en nu komt de percentage wat ik toch wel heel fijn vind waar ik mee thuis kan komen.
0: Ja.
1: 84% die doet dit en 16% doet dit niet. Is dit, denk je, moet ik dit afleren?
0: Ja, zeker. Het is echt te goor voor woorden. Ja, 84, heel schaamteloos.
1: 84% doet dit.
0: Ja,
1: van
0: nou
1: en
0: dat
1: luisteren.
0: Doet me niet. Dat doet maar zeg maar in een thuisomgeving, maar niet op straat of werk of wanneer
1: maar thuis,
0: je
1: thuis, mijn vriendin daar ook over.
0: Ja, omdat je het misschien bij mensen doet. Dus kap daar gewoon mee. Of was tenminste je handen?
1: Ik was mijn handen.
0: Helemaal niet.
1: Wil je ruiken?

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Om alleen door je speakers naar Kidnuff, Kleine John en Chavante.

0: Adobbo.
1: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin wij jouw hulp nodig hebben. Ik heb hulp van Ivan.
3: Ja, jij hebt al iemand in je team en ik niet, dus denk je mij te kunnen steunen. Want ik vind echt oprecht dat we het laatste tijden wel goed doen in Team WEF, maar net niet genoeg. Dus denk jij toch echt dat we de winst binnen kunnen halen vandaag? Dan kun je Team WEF in de NPO Luisterapp sturen en dan kunnen wij Noordin verslaan.
2: Ja, reageer Team WEF in de NPO Luisterapp als jij mee wilt doen met de middagtentamen.
4: New music. New opvallings.
5: Bokusam, featuring Rijk. Ademnood.

0: Wie hoor je nog meer op Rijk zijn tune januari?
1: Noordin.
0: Noordin.
1: Sigourney Kay.
0: 1-0 voor Noordin.
2: Huh? Hebben ze tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: De kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Reageer Team Wef in de NPO Luister-app als jij bij Team Wef wilt.
2: Ja, en Suus heeft dat gedaan. Hallo, Suus.
5: Hallo.
2: Ja. Wat een gezelligheid, girls team.
5: Ja, ik ben helemaal klaar voor Wef. Ik wilde zo graag een keer bij jou in de team. Het is me eindelijk gelukt.
2: Oh, wat leuk. Nou, nu hoop ik echt dat we gaan winnen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook voor jullie. Ivan, laat je horen. Gewoon net als gisteren, toch?
6: Ja, zeker. What's up? Ja, wat is gebeurd, Suus? Vergeet het maar.
5: Gaan we het best doen, toch? Hey, je best kan je niet doen.
1: We hebben nog 4 vragen over het middagtentamen. Denken Wef en ik het te weten, kunnen we onze naam noemen. Ja, gaat het fout, dan kan onze teamgenoot antwoord geven. En Sander is onze quizmaster.
0: Yes, sir.
7: Het middagtentamen.
0: Met 1-0 voor Noordin op dit moment. Vraag 2. Wat voor Frans gerecht bestaat uit gekookte slak?
1: Noordin.
0: Noordin.
1: Escargots.
0: Escargots.
2: Ik zei volgens mij echt eerder. Maar goed, weet je, hè?
1: Hoeveel staat het nou?
0: 2-0 voor Noordin. Vraag 3. Welke artiest won vorig jaar de categorie Best MC?
1: Noordin? Lijpen?
0: Nee, geen Lijpen. Wef, weet jij het? 5. 4. 3.
2: Frenna.
0: Nee, Suze, weet jij het?
5: Jo
0: Silvio? Oh, nee, geen Jo Silvio. Maar nee, Ivan, weet jij het?
6: Dat was toch die guy, waar was je? Kulas?
0: Ja, dat was Kulas.
1: Oh, ja. Ivan!
6: Ja, joh.
2: Dit is echt ongekend.
0: Uit welke 2 landen bestaat het eiland Sint Maarten?
1: Noordin. Sint Eustatius?
0: Nee, die zoek ik niet. Nee, Wef.
1: Uit welke twee landen?
0: Suze, weet jij het?
5: Wef, ik weet het ook niet, sorry.
0: Ivan, weet jij het?
6: De andere, het is dezelfde naam. Saint Martin.
0: Ja, maar het bestaat uit 2 landen, Nederland en Frankrijk. De Franse deel is Saint Martin.
1: Oh.
0: Het Nederlandse deel is Sint Maarten.
1: Sint Maarten en Saint Martin.
0: Saint Martin.
1: Hoppig.
0: Vraag 5. Wat is de duurste straat in het spel Monopoly?
1: Noordin.
0: Yeah.
1: Sesamstraat.
0: Nee. Wef?
1: 5. 4. 3.
2: Albert Kuipstraat.
0: Nee, maar goed bedacht. Suze, weet jij het?
5: De Kalverstraat.
0: Ja, om de eer nog even te redden.
2: Goed, lekker, Suze.
0: Maar
1: wat?
0: Het is 3-1 voor Noordin.

0: Hoor je dit deuntje niet in je slaap, Wef?
1: Nee.
0: Echt.
1: Gewoon, elke dag vergeet ik weer dat je wint.
0: Ja, soort
1: en zo
0: trauma.
1: Begin ik opnieuw.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ivan, gewoon morgen zelf het concept, hè?
2: Zeker, man. We got this.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085-400-8484. App ons 06-8288-786. Of check istanbulhair.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep

0: www.phoenix.nl.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken. Dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak een enorm gedoe vanwege verschillende vervoerders met verschillende websites en verschillende voorwaarden. Daarom wil de EU dat het mogelijk wordt om op één website je complete reis te regelen, zoals ook bij vliegtickets het geval is. En je moet ook makkelijker geld terug kunnen krijgen als je een overstap mist, vertelt correspondent Kezia Hekster.
1: Stel, je wil van Amsterdam naar Straatsburg, dat doe ik nog wel eens, om naar het Europees Parlement te gaan, en je mist een aansluiting omdat je een treinkaartje hebt gekocht bij de NS Internationaal en een ander kaartje bij de Duitse spoor of het Franse spoor. Als de één vertraging heeft en je mist daardoor de trein aan de andere kant, ja, dan heb je nu pech, maar ook dat moet gaan veranderen, is de bedoeling.
0: De politie heeft vorig jaar een record aantal wapens van minderjarigen afgepakt. 2300 in totaal. Het waren vooral steekwapens, maar er werden ook een paar honderd vuurwapens in beslag genomen. De politie denkt dat sociale media een rol speelt. Jongeren bedreigen elkaar daar en zien dat wapenbezit verheerlijkt wordt. Polen gaat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in de EU getrouwd zijn alsnog erkennen. De Europese rechter bepaalde deze maand dat dat moet. De Poolse premier Tusk zegt dat hij zijn excuses aanbiedt aan iedereen die zich jarenlang afgewezen en vernederd heeft gevoeld. Dan naar onze premier Jette. Hij moest vanochtend tijdens een bezoek aan Bonaire naar het ziekenhuis toe, omdat hij ergens door geprikt was. In het water voelde hij een steek en hij kreeg een allergische reactie. Waardoor die geprikt is, weten we niet, maar hij heeft er niks ergs aan overgehouden. Het bezoek van Jette aan Bonaire en Aruba is wel aangepast. En in het Groningse dorpje Zoutkamp is het een en al vreugde nu door het openen van de buurtsuper. Het dorpje had sinds afgelopen zomer geen supermarkt meer. En daarom moesten de inwoners van Zoutkamp best wel een eindje rijden voor een pakje roomboter en een dozijn eieren. Nu hebben een paar inwoners zelf een supermarkt geopend en daar zijn ze enorm blij mee.
2: Hartstikke blij. Het verroerde mij. Voor alle mensen. Nou kijk, zo heen weer over weer. En ik heb geen auto, dus dan moet je altijd een ander verhoor.
3: En ook heb zelf alles eruit zuiken. Nee, fijn. Ik ben nog doodgelukkig mens. Als ik jonger was en geen gebreken had, dan heb ik me ook nog opgegeven.
4: Het belangrijkste is Zoltkamp bij de Winwinkel.
5: Zeker. Doe hard het uiteindelijk.
0: Nou, nog even naar het weer toe. Nu nog droog, later vanavond nieuwe buitjes. Morgen een wisselvallige dag. Trekken dan stevige buien over, met ook kans op hagel en onweer. Bij maximaal 13 graden.
6: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
7: Joe Duffy en Burna Boy zo meteen naar Lil Kleine en Jonna Fraser.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Het is weer tijd dat jij moet gaan raden wie van ons twee liegt en wie de waarheid spreekt tijdens Who Did It.
2: En Sander, de producer, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt en jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Deze is wel bijzonder, want ik denk dat dit jullie heel veel geld gaat kosten. Het verhaal van vandaag is: ik ben weggereden nadat ik mijn auto heb volgetankt zonder te betalen. Norden, waarom ben je zonder te betalen weggereden?
4: Ja, mijn vriendin belde en toen vergat ik gewoon alles omdat zij mijn wereld is.
3: Oké, en is die tankstation nog erop teruggekomen bij jou?
2: Ja, ik heb een incasso binnengekregen.
3: Oké.
4: Ik ben weggereden nadat ik mijn auto heb volgetankt zonder te betalen. Bij wie is dit gebeurd? Bij mij, Norden of bij Wef? Laat het weten in de NPO Luister app en laat ook even vooral weten waarom je denkt bij wie het hoort.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Who did it?
2: Ik ben weggereden nadat ik mijn auto heb volgetankt zonder te betalen. Bij wie hoort dit verhaal?
1: Demi die zegt, Wef, ik geloof haar omdat ik zelf ook een keer heb gehad. En met een incasso inderdaad.
2: Esje zegt, zeker weten Wef omdat het echt iets is voor vrouwen.
1: Veetje zegt, ik denk bij Wef, want de manier waarop ze het uitlegde klonk gewoon als een grappig zo van, oh, schaamte.
2: Ja, wat dus wel grappig is, 100% in de NPO Luister-app denkt dat jij het bent, Wef.
1: Ja.
2: Maar op onze Instapol Noordin en Wef hebben we dat ook gedaan. Volg ons even als je ons nog niet volgt daar. Is 67% Noordin en 33% Wef. Dus er is echt een verschil met de mensen die ons volgen en de mensen die luisteren naar ons. Wie heeft het goed?
0: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ja, de mensen die luisteren in de NPO Luister-app.
1: Jongens, ik kan me dit gewoon niet herinneren. Ik kreeg ineens een incasso binnen. Ik open het. Ik denk, nou, wat is dit nou weer? Wat heb ik nou weer niet betaald? Staat er gewoon dat ik ben weggereden bij een tankstation. Hele volle tank. Ik denk, dit kan
2: niet.
1: Kijk
2: in je tank.
1: Maar het is eng, want het is wel echt een tankstation waar ik altijd naartoe ga. Dus ja, ik heb nu een foto opgevraagd. Want ik kan niet geloven dat ik het ben. Of ik begin echt gewoon vergeetachtig te worden.
2: Hoeveel is die boete?
1: Ja, weet ik veel. Ik keek alleen maar naar het bedrag dat ik had getankt. En toen dacht ik, ja, dit is wel een volle tank.
2: Weet je wat ik hier heb gehad?
1: Wat dan?
2: Toen was ik dus met de auto van mijn vriendin, ging tanken. Heb ik het verkeerde pompnummer is schijnbaar afgerekend.
1: Oh, wat erg.
2: En ik weet zeker dat het komt door de pompbediende. Maar toen moest ik dus een boete betalen. En toen heb ik dat ook op de radio besproken van, moet ik dat doen of niet? Uiteindelijk heb ik het gewoon betaald, omdat ja, je krijgt zo'n incasso, wat kan je doen?
1: Ja.
2: Maar dan weet ik nog echt dat ik echt dat vond dat zo oneerlijk.
1: Ja, ik kan niet geloven dat ik het ben, dus wordt vervolgd.
2: To be continued. En zometeen kan je trouwens 2 kaarten winnen voor de Phonics Awards. Mag ik dit

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards. En stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards.
3: KNM Idali hoor je zo meteen naar John Fraser en Luke.

0: jij kunt erbij zijn donderdag 21 mei. Avals Live met onder andere Kulas, Kaya Imani, Cho, Broederliefde en many more. Geloof me, dit wil je niet missen.
1: En jij kan hierbij zijn door natuurlijk Hitmachine te spelen. Het is heel simpel, je hoort een tune en de vraag aan jou... is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? Denk je dit te kunnen rocken? Ja, dan moet je dan nu Hitmachine sturen in de NPO Luister... en dan spelen we het spel met jou straks.

0: Zeven.
1: Wow.
2: Wow.
3: Dat zijn dingen waar ik van hou. Zelfvertrouwen. Ashwan, ga je er overheen of ga je Jet in het spel laten spelen?
0: Doe maar 8.
3: Ach!
1: Wauw.
3: Dit is het hoogste wat ik tot nu toe heb gehad sinds een paar weken dat we het spelen. Ik heb wel respect voor jullie, man. Want jullie zetten hoog in. Ik loef dat wel. Dat betekent dat we het spel met jou gaan spelen. Let op, ik heb een tune. En de vraag is de volgende tune nieuwer of ouder? De eerste kreeg je van mij cadeau. Die komt uit 2025. En is de volgende nieuwer of ouder? Snel antwoorden. Je denkt nieuwer, dat is goed.

0: Nee. Nee, die is nieuwer.
1: Yes.
0: Ja, het is een lastig spel. Ja, en dat betekent dat Jatin, jij gaat er met die kaarten vandoor.
1: Yes, yes, yes.
0: Wie ga je meenemen volgende week?
1: Ik ga lekker mijn vriendin meenemen.
0: Gezellig, man. En ik hoor nog de felicitaties van Ashwan. Goed, man, boys.
1: Dankjewel, man.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 8484. App ons 06-8288-786. Of check istanbulhair.nl.
5: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Deze zomer nog een volle haarbos?

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
5: Ah, ik wil uit!
4: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
6: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
7: Hoi, ik ben man.
4: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: En Rijk is in de building. Hij is genomineerd voor 3 Phonix Awards. En op welke die het meest trots is, hoor je zo.

0: 9 dagen, dan is het tijd voor de Phonics Awards.
1: Noordin
2: en Wes.
0: En de genomineerden, die zijn bekend. Jij kunt er nog steeds stemmen via phonics.nl. Dus doe dat om jouw favoriete artiest in een zonnetje te zetten. En de volgende artiest in de building is maar liefst genomineerd voor 3 Phonics Awards. Best collab, best song en next best. Give it up voor niemand minder dan Ray! Zo dan. Bro, welkom man. Ik vind het echt super, super gezellig dat je hier bent.
3: Dankjewel, dankjewel. Eens gelijks.
0: Je hebt echt een gekke run de afgelopen tijd.
3: Ja, ze zeggen het. Ze zeggen het. Ja man, het is allemaal snel gegaan. Het is hard gegaan. En nu zitten we hier, man. 3 Phonics Awards. Ik kon mijn oren niet geloven toen ik het hoorde, man. Ik ben super blij mee.
0: Hoe kwam dat binnen bij je?
3: Via mijn management volgens mij. Die belde me van, die Phonics nominaties zijn bekend. En toen zag ik dat ik voor 2 liedjes genomineerd was waar ik op sta. Super hard. En natuurlijk die Next Best, die is natuurlijk extra speciaal. Want daar kan je maar 1 keer voor genomineerd worden. En dat is gewoon crazy, man, dat ik erbij sta. Het is een eer.
0: Waar ben je het meest trots op die dan ook?
3: Ja, ik denk het wel. Omdat die gaat echt om mij zelf. Snap je? Die andere trofeeën, die wil ik ook binnenslepen. Maar dat is natuurlijk niet in mijn eentje. Dat is samen met samenwerken met andere jongens. Dus die Next Best, dat is toch wel, dat is toch wel even een dingetje. Ja, man.
0: Hey, Rijk, even iets anders. Ik heb het wel het idee dat jij... jij komt ontzettend hard in de game. Maar jij hebt ook wel echt... het medium TikTok zo op slot dat ik het idee had dat mensen jou een beetje zijn gaan kopiëren ook op TikTok. Van hoe maak je rijkste video's, zo moeten wij dat ook doen.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik wilde eigenlijk niet al te veel uitspraken over doen. Ik vind het leuk dat jij het zegt.
0: Ik zie het.
3: Ja.
0: Ik zie het. Het is een heel, heel duidelijk patroon voor mij.
3: Ja, wij noemen het zelf de Rijkformule.
0: Ja.
3: Het wordt constant toegepast. En kijk, aan de ene kant vind ik het niet erg. Want weet je, als het werkt, dan werkt het. En je moet vooral je inspiratie uit van alles halen. En laat wat ik heb gedaan ook inspiratie zijn voor andere mensen. Dus dat is oké. Okay. Alleen sommige mensen die trekken hem wel heel erg... naar zich toe, zeg maar, op een 1-op-1 stand. Ja, je weet toch, uiteindelijk is er maar 1 rijk, snap je? Ja. Dus je kan die camera zo neerzetten, je kan de ondertiteling hetzelfde doen, en je kan... maar goed, het gaat toch nooit hetzelfde zijn.
0: Ja, want het heeft met bepaalde, wat je zegt, camera, stand te maken, ondertiteling, een bepaalde hele strakke, goede manier van filmen voor de mensen die luisteren, die er geen beeld bij hebben.
3: Ja.
0: Leg het even iets duidelijker uit.
4: Jammer. Je zegt net, er is maar 1 rijk, jij dus, en ik zag dat je jezelf kakker uit de ghetto noemt. Wat ik me dan afvraag, wat misschien een beetje corny is... ben jij nou rijk of niet?
3: Ja, deze vraag krijg ik vaak, man. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben qua geluk en gezondheid en familie... ben ik super blessed. En in die zin voel ik me zeker rijk. En misschien wel de rijkste. Dus ik ben heel erg blij en gelukkig dat ik dit mag doen. En dat we muziek kunnen maken. En dat we er zelfs ook ons werk van hebben kunnen maken in zo'n korte tijd. Daar ben ik heel blij mee. Maar financieel gezien denk ik dat we nog wel een lange weg te gaan hebben.
4: Maar, ja, ik vraag me dan af, hoe kom je dan aan die naam, Rijk?
3: Die naam die is eigenlijk al heel lang in de buurt. Eigenlijk sinds dat ik een beetje op straat aan het hangen was, is die ontstaan. Omdat mijn moeder... we komen uit Krooswijk, zijn later naar Rotterdam-Zuid ben ik verhuisd. En ik heb eigenlijk altijd wel een welbespraakte moeder gehad. Die heeft mij altijd opgevoed en is heel streng geweest met, je moet goed Nederlands praten. En daardoor was ik altijd op de blok de enige jongen die, zeg maar, zonder spelfouten
4: kon praten.
3: Ja, toch? En dat was altijd een dingetje dat die jongens me altijd gingen plagen van, volgens mij ben jij stiekem rijk, snap je? Jij hoort hier niet in deze buurt, snap je?
0: Hoe vindt jouw moeder dan nu dat jij een woordkunstenaar bent?
3: Ja, dat vindt ze geweldig. Ik denk dat ze heel erg trots op me is. Af en toe vindt ze nog wel dat het een beetje hard is en een beetje rauw. En heeft ze liever dat ik alleen maar love songs maak, maar dat komt misschien ooit nog wel eens een keertje. Maar ze is wel trots op me. Zeker.
0: Heel leuk om te horen en terecht, man. Zeker weten. Ik heb trouwens wel gehoord dat jij goed bent in die muziekkennis, hè?
3: Ik ben een aardige muziekliefhebber, ja man, zeker.
0: Zometeen gaan we jouw muziektennis testen met de samples van of je kan raden waar ze vandaan komen.
3: Let's go.
5: Yo, what up, man? It's your boy Finn. I'm out.

0: categorieën genomineerd. En degene waar hij het meest trots op is, Next Best. Ja, Rijk, jij bent ook wel goed in tune samplen, hè?
1: Ja, ik heb aardig wat samples erop zitten allemaal. Ja,
0: waar check je dan naar van een sample? Wat wil je dan voelen?
1: Als ik heel eerlijk ben, meestal

0: heel veel geluisterd heb of nog steeds luister. En daar haal ik dan zoveel inspiratie uit en denk, weet je wat? Core gebruiken die beat gewoon en dan kijken of ik er mijn eigen draai aan kan geven. En soms is het niet altijd even slim om te samplen.
1: Hoezo? Hoezo?
0: Ja, je hebt natuurlijk te maken met toestemming. Kijk, je kan niet zomaar alles samplen. Heb ik geleerd.
1: Hoe ben je erachter gekomen dan?
0: Ja, door een e-mail van Lady Gaga's management.
1: Wow. Wat zeiden ze daarin dan?
0: Met een bedreiging dat we het direct offline moesten halen. Anders zouden zij dat gaan doen. Dus dat was wel even schrikken. Want ja, dat was gewoon een... Kijk, ik had het wel kunnen weten natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb een van haar grootste hits gesampled zonder toestemming te vragen. Maar daar had ik helemaal geen tijd voor. Ik wilde gewoon die pokoe online zetten.
1: En hoe gaat zoiets dan verder? Want staat die nog online, die pokoe?
0: Ja, ze gingen dreigen van... Yo, we gaan hem offline halen. En ik had heel tactisch... had ik die pokoe gedropt met Kerstmis. Omdat, kijk, technisch gezien is Kerstmis niet zo'n slimme periode om te droppen. Want dan is iedereen met Mariah Carey aan het luisteren. Maar ik dacht, misschien is Lady Gaga dan gewoon Kerst aan het vieren. En dan vergeten ze het misschien gewoon. Dus na die dreigmail hadden we gezegd van ja, oké. We komen er ZSM op terug. En dan komen we met een voorstel om het nummer online te laten. En daar hebben ze eigenlijk nooit meer op gereageerd, man. Dus tot op de dag van vandaag staat hij nog steeds online.
1: Want we hebben het over Dans Gewoon,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, Dans Gewoon, ja, zeker. Letterlijk vertaald, Just Dance.
1: Geweldig.
2: Still Going Strong.
1: En Still Going Strong. En we gaan hem zo meteen ook gewoon nog steeds lekker hier draaien. Dus,
0: fuck it.
1: Pa, pokerface. Oké, we gaan door naar die samples. Ik laat jou een tune horen. We gaan even beginnen met een voorbeeld. En dan moet jij raden wat ze ermee gedaan hebben. Dus bijvoorbeeld deze. Wie heeft die recent gesampled en met welke tune?
0: Central Cee met Doja.
3: How can I be homophobic? My bitch is gay.
1: Ja, dat was ik heb wel
4: vertrouwen
1: in.
4: Hierin.
1: We hebben er 5. Hoeveel denk jij dat je er goed gaat hebben?
0: Lastig. Ik weet het niet. Ik weet niet wat voor soorten pokoes het zijn. Dus als ik het ken, dan 5. Als ik het niet ken, dan misschien 4 of 3. We gaan het zien.
1: We gaan naar de eerste.
5: Ik doe de deur dicht.
1: Welke tune?
0: Het is Frenna samen met Lil Kleine met Verleden Tijd. Maar het is ook Lange Rich met Ik Doe De Deur Door. Dubbel.
1: We zochten naar deze, maar je hebt helemaal...

0: Külös, Bavasha.
1: Bavasha, ik hoor je, ik zie je niet, schatje.
0: Dr. Dre featuring Snoop Dogg met The Next Episode.

0: the Sky OS with power. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Oh, ik geloof dat zo, Andy. Deze weet ik niet. Ja, man. Ja,
1: Sample King.
0: Hey, dit is goed. Ja, vanaf nu ben jij de Sample King. Dit is goed om te weten. Volgende keer ga ik lastig uit mijn hoofd toveren.
1: Maar doe
0: dit,
1: er 20, man.
0: Deze echt met respect.
1: Dankjewel.
0: Rijk, tot slot. Wat wil je nog tegen de mensen zeggen? Waarom moeten ze op jou stemmen?
1: Ga gewoon even naar mijn Instagram. Kijk eventjes vanaf het begin. 1 mei 2025. Dat is precies een jaar geleden heb ik mijn eerste filmpje op TikTok en op Instagram gezet. Sindsdien is het gevlogen. We hebben de content game aangepakt. We hebben het veranderd. We hebben een nieuwe standaard gezet in de manier waarop je je muziek uit moet brengen. We hebben met superveel grote artiesten samengewerkt. Het is allemaal organisch gegaan. Ik ben independent. Er zit geen label achter, geen machine.
0: Wow.
1: We doen dit allemaal samen met het management. En samen, je weet toch, met mijn vrienden. Dus het is echt een gebundelde samenwerking van boys die gewoon passie hebben voor muziek. En kijk, weet je wat het is? Eind van de dag, iedereen die genomineerd is, is hard. Iedereen is goed bezig. Het is een moeilijke keuze. Volg je gevoel en mogen de beste winnen. Als je op Rijk wil stemmen, much love. Zo niet, dan zie ik jullie volgend jaar bij Best Artist.

0: Wilde Weetjes.
1: Paracetamol werkt tegen heartbreak. Dat is iets wat we samen met jou gaan onderzoeken of dit wilde weetje klopt of niet. Morgen gaan we met de maker van een paracetamol spreken. Maar voordat we daar zijn, wil ik eerst weten hoe jij over een heartbreak heen komt, Nordin.
2: Nou, het is echt de eerste dagen heb ik heel veel zelfmedelijden met de heartbreak. Daar ga ik altijd de foto's van ons terugkijken.
1: Nee, wat slecht.
2: En dan ga ik André Hazes luisteren met liefde.
1: Oh, wat slecht.
2: Wat is dan liefde? Maar ik moet je eerlijk zeggen, de makkelijkste manier om over een heartbreak heen te komen is toch wel gewoon een andere dame.
1: Nou,
2: een rebound chick. Een rebound chick. Luister, ik zeg gewoon eerlijk. Als het uit is, is het uit. En op het moment, tenminste,
1: dat het
2: bij mij
1: is,
2: werkt het zo, dan voel je je slecht. En de liefde van mijn leven. En dan heb je seks met iemand
1: anders.
2: Ja, dan heb je seks met iemand anders. En dan denk je, oh, zo, dit was ook wel een lekker gevoel. Of dit was ook wel even lekker.
1: Nou, dat is echt tijdelijk ook, hoor.
2: Ja, maar ik vind dat wel echt, voor mij is dat echt een goede manier van afleiding. Eerst de 3 dagen zelf medelijden. Dan verwijder je gewoon alles. Alle chats verwijderen. Niet meer omkijken.
1: En dan rach je erop los.
2: Rach season.
1: Nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik denk niet dat dat de juiste manier is.
2: Nee, wat is dan volgens jou de juiste manier? Je hebt er volgens mij aardig vaak. Hoe vaak word je nou gescheiden?
1: Nou, volgens mijn dochter ben ik 2 keer gescheiden. Maar ja, ik ga gewoon ineens een nieuwe hobby zoeken. En ik word helemaal obsessief met die hobby. Dus
2: dat
1: ja, bijvoorbeeld
2: triest,
1: sporten.
2: Hoor.
1: Vind je dat triest?
2: Ja, ik vind dat triest.
1: Ik ga echt aan mezelf werken. Ik ga een beetje schrijven. Een beetje journalen,
2: Ik ben nu al 3-4 jaar matties met je. Ik heb het nog weinig gezien dat het effect heeft gehad.
1: Hoezo? Ik ben nu toch lekker aan het sporten. Ik zit helemaal lekker in.
2: Heb jij een heartbreak gehad?
1: Nee, zeker niet. Maar goed, wat ik van jou wil weten is hoe jij met een heartbreak omgaat. Ik hoop niet net als Noorden. Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
2: Ja, wat is jouw manier om te gaan met een heartbreak?

0: Wilde Weetjes.
1: Wij gaan er samen achter komen of paracetamol tegen een heartbreak werkt. Maar ik ben vooral vandaag benieuwd hoe jij met een heartbreak omgaat. Je kan het laten weten in de NPO Luister app.
2: Ja, jij gaat ermee om door obsessief een andere hobby te hebben. En ik denk dat je zo snel mogelijk met iemand anders...
1: Ben moet gaan.
2: Ja.
1: Net zoals Gino, want die zegt ik ga gewoon lekker met een ander inderdaad Noordin gewoon erop rachen. Ja, is echt verschrikkelijk dit. Claire die zegt op reis gaan en lekker ijs eten en pure chocola eten. En?
2: Ja, Lindsay. Goeie avond.
3: Goeie avond.
2: Wat doe jij als je een heartbreak hebt?
3: Ja, ik ga dan echt weer zoveel stappen. En ja, gewoon andere jongens moeten zoenen, seksen.
1: Wat?
3: Ja.
1: Maar werkt dat echt, Lindsay? Gewoon elke keer een nieuwe guy?
3: Wel om je vorige liefde te vergeten, dat wel. Je vergeet het gewoon. Kijk, je gaat inderdaad, net zoals Van Noorlin ook zegt, je gaat eerst de komende dagen, dan zit je er gewoon doorheen, ga je foto's bekijken, ga je liedjes luisteren die eraan linken. En daarna is het gewoon klaar. Je gaat dan de vol voor en je bent gewoon weg. En je verwijdert daarna alles en je doet alsof het nooit meer gebeurd is, zeg maar.
1: Heb jij fysieke pijn gehad toen je een heartbreak had?
3: Ja, ik kom uit een relatie van 7 jaar. Ja, dat deed wel heel erg veel zeer. Alleen, ik was er op dat moment enorm klaar mee en hij niet. En toen heb ik dat gewoon eigenlijk in mijn relatie al gedaan. Zo.
1: Wat bedoel je in je relatie gedaan?
3: Ja, ik ben in mijn relatie toen al vreemd gegaan, zeg maar.
1: Oh, okay.
3: Ja.
2: En hij ook of hij wist dat niet?
3: Ja, hij achteraf dus ook. Ja.
2: Hoe weet je dat?
3: Wij waren echt alleen nog maar bij elkaar omdat het financieel was. Omdat hij dan een dak boven zijn hoofd had. En dat was het. Hij vroeg ook nooit waar ik was.
1: En dus... hoe is dat nu dan geëindigd?
3: ik had wat vriendjes opgedaan. Hè, dan had ik seks mee. En met mijn huidige partner, waar ik nu steeds samen mee ben. Dat was toen ook een van die gasten. Daar ben ik zwanger door geraakt.
1: Wat? Je bent nog zwanger.
3: Ja, nee, nou niet meer. Hij is inmiddels al bijna 3, maar...
1: Oh,
2: ja. Nou, en ik wil weten, zijn jullie nog bij elkaar?
3: Ja, wij zijn nog steeds bij elkaar.
2: Nou, wat een mooi succesverhaal. Zo, zie je maar. Ja, we hebben dus de informatie wat we tot nu toe hebben, is dat verschillende dingen pijnstillend kunnen werken tegen een heartbreak. Morgen gaan we het verder onderzoeken, maar ik blijf erbij. Zeker na dit succesverhaal. Als je een heartbreak hebt, er is maar 1 ding wat je het allerbeste kan doen, hè?
3: Gewoon
2: outside zijn en er bovenop duiken. En in jouw geval baby's maken.

0: event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
0: Air Europa, you decide.

0: info@funix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Catronada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/catronada.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
7: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
8: Ik ben verscholen getrapt.
9: Hoe ga je ouders dit vertellen?
8: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
10: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
11: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
12: Ik doe toch mijn fucking best!
7: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
13: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
14: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
15: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
13: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
1: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
0: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
3: En zometeen heb ik je beste tickets.

0: hoorde je met de bare minimum. Ja, en hier on the block krijg je nooit de bare minimum, maar alleen maar gezelligheid.
1: Goedenavond Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
1: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
2: Shoutout naar jou Annelijn.
3: On the block met Annelijn.
0: Waar ik vanavond ook weer alleen maar gezelligheid ga bezorgen. Natuurlijk ook hele belangrijke topics ga bespreken. En waar je ook weer gewoon tickets kunt winnen voor die Phonics Awards op 21 mei. Want die komen er ook heel snel aan. Maar allereerst heb ik je advies nodig. En ik vraag niet zomaar. Als ik om advies vraag op de radio, is dat omdat ik echt ergens mee zit. En deze dagen is dat met het feit dat ik moeite heb met gezond eten. Ik vind gezond eten heel lekker. Ik ben echt niet zo'n persoon die niet van groente houdt bijvoorbeeld. Maar voor mijn gevoel, als je echt gezond wil eten, dan moet je ook koken. En koken vind ik dan weer niet zo leuk. Sterker nog, ik vind veel dingen minder erg dan koken. Koken kost gewoon heel veel tijd. Het kost heel veel moeite. En plus elke dag bedenken wat je dan gaat koken, vind ik oprecht een van de lastigste dingen. Elke dag, zeg maar, om weer te moeten bedenken. Dus ik beland heel vaak bij de afhaal. Net ook ben ik gewoon net voor de show nog even wat eten gaan halen. Ja, en waar beland ik dan weer? Bij de snackbar. Zit helemaal geen gezond vleugje aan. Maar goed, ik kan vast dus niet de enige zijn, toch? Die gewoon moeite heeft met elke dag bedenken wat je nou gaat eten. Of die misschien koken niks vindt. Maar toch, als ik dan om me heen kijk, doen voor mijn gevoel de meeste mensen het wel gewoon. De meeste mensen, die koken gewoon 's avonds. Al hebben ze er geen zin in, of die eten gezond, al hebben ze daar ook geen trek in. Daarom dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon mijn trouwe Phonics Family vragen om tips. Tips dus, hoe ik gewoon een beetje aan de kook kan gaan. Hoe maak jij nou koken makkelijk en misschien ook wel leuker voor jezelf? Drop even één tip, één gouden tip van jou in de NPO Luister app. Want ik weet dat als je nu luistert, jij hebt sowieso een cheatcode om toch wel wat gezonder te eten. Wat

Awards staat.

Somebody hoorde je van Burna Boy en Georgia Smith hier on the block. Waar ik jouw advies nodig heb. Ja, want ik zit namelijk nogal met een dingetje. Gezond eten voor mij is niet zo makkelijk als dat het is voor andere mensen. Dat is niet omdat ik niet van gezond eten hou. Maar dat is meer omdat ik gewoon niet van koken hou. En voor mijn gevoel, als je gezond wil eten, staat dat gelijk aan koken. En daarom vraag ik aan jou, wat is nou een goede tip, of misschien wel jouw gouden tip voor mij, om wat vaker te koken? Om het misschien ook wat makkelijker te maken, wat leuker. Je kan het droppen in de NPO Luister app. En zoals ik al gewend ben van mijn trouwe Funix family, hebben een heleboel mensen dat gedaan. Jasmin zegt bijvoorbeeld, meal preppen sowieso. Zondag even een paar dingen maken en door de week alleen opwarmen. Anders bestel ik ook echt de hele dag. Ja, ik hoor meal preppen heel vaak voorbij komen. Ik vind dat wel een beetje zo'n type A-persoon ding. Ik ben echt meer type B-persoon. Ik heb altijd de voorbereiding er gewoon niet voor. Maar misschien moet ik er inderdaad een momentje voor in gaan kaderen op zondag. Goeie tip, Jasmin. Claire zegt, klopt, ik heb dat ook aan de lijn. Maar ik kan ook gauw een hele zak luxe roerbakgroenten in de wok gooien. Dan gewoon kipdij of vis in de pan. Binnen 10 minuten ben je klaar. Ja, Claire, dat vind ik ook gewoon koken. Vind ik nog steeds stom. Ja, of het nou roerbakgroenten zijn. Of dat ik hoor alweer kip en vis erbij. Vind ik alweer moeilijk, moet gemarineerd worden. Maar alsnog, good for you dat je dat in 10 minuten doet. Marvin zegt, hoi hoi Annelijn, ook ik ben druk met werk. Ik ben alleen, maar door de week haal ik vaak kip bij de poulier. Nou, zo zie je maar, poulier, ja. Ik denk, ik doe het op zijn moeilijk, maar zo zie je maar, ik kook nooit. Want ik kan het niet eens uitspreken. Hij zegt, kan

0: van de grill. Zelf rijst bijmaken. Een beetje groente, gebakken banaan. Om die dan ook weer lekker op te gaan smikkelen. Ja, dat vind ik op zich wel een goeie. Want alleen rijst of alleen aardappelen ergens bijmaken is best wel simpel. Even kijken wat Nanda zegt.
1: Hey Annelijn, een tip voor snel en makkelijk koken. En ook nog gezond is, gebruik meer de oven of de airfryer. Heb je geen vet nodig? Je doet het gewoon voorbereiden en je schuift het de oven in en laat de oven of de airfryer het werk doen.
0: Ja, dat is wel een goeie, Nanda. Gewoon even een ruim aantal eten gewoon in de oven gooien of in de airfryer. Maar goed, moet je ook maar zin in hebben dan. Maar wel een goede tip. Melissa?
2: Annelijn, je moet gewoon zorgen dat je leert koken, toch? Ook al heb je er geen zin in, je moet je eigenlijk gewoon verplichten. Dat is gezond. En zeker nu ook voor jouw wederhelft.
0: Ja, dat is wel waar. Oh, ja, zo zie je maar weer. Er wordt me even de les gelezen zo hier op Funix. Nou, Melissa, je hebt helemaal gelijk. Daarom vraag ik het ook stiekem wel een beetje. Want als je eet voor twee, moet je natuurlijk nog veel gezonder eten. Goeie tips die binnen zijn gekomen. Meal preppen. Al vind ik het hele goede, de oven en de airfryer vaker gebruiken. Ja, en Melissa, leren koken, daar heb ik echt het geduld niet voor. Sorry. Maar good for you dat jij dat wel hebt. Ik ga mijn best doen. Verder met muziek van...

0: Ik zit hier niet alleen in de studio, maar vandaag is Camille normaal reporter, maar vandaag gewoon live in de studio.
1: Yes, gezellig.
0: Gezellig. Hey, jij hebt altijd wel weer iets te vertellen vandaag ook. Je zei, Anna, en ik heb weer iets bizars gezien op TikTok. Vertel.
1: Ja, er was dus een meisje en zij zei van ja, als mijn partner zijn ouders op de mond kust, dan kunnen wij gewoon nooit een relatie krijgen. Kan gewoon niet.
0: Oh, grappig. Dat vind ik wel een hot take. Want ergens denk ik, ja, je ouders zijn gewoon je ouders. Je moet gewoon kunnen. Maar ik snap ook wel dat je op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, wordt het een beetje gek.
1: Ja, ik vind gewoon op een bepaalde leeftijd wordt het misschien een beetje, associeer je het met intieme dingen. En dan is het gewoon raar.
0: Precies, dat is het. Dat is het. Maar jij bent ook de straat opgegaan. Jij hebt gevraagd aan de mensen hoe dat zit in Utrecht. Hoe zij daarnaar kijken. Hoe waren die reacties over het algemeen?
1: Ja, over het algemeen vonden mensen het wel raar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zal ik één zo'n reactie even kort laten horen?
2: Hoe ga je ooit tegen iemand zeggen van, yo, what the fuck doe jij? Mijn partner nu, dan ben je gewoon 20, hè? Dan, dat doe je toch niet meer? Op de mond?
3: Bij ons in de familie gaat dat niet gebeuren.
0: Nee, eerlijk. Bij mij in de familie ook niet. Bij die van jou?
1: Zeker niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, nee.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar nog meer meningen. Zometeen komt de report van Camille voorbij. Uit Utrecht dus met de vraag, kus je nog je ouders op de mond? Op volwassen leeftijd, ja of nee? Maar eerst nog muziek.

0: Sport met Camille.
1: Ik hoor steeds vaker mensen hierover discussiëren. Ouders die hun kinderen gedag kussen op de mond. En of dit nog steeds kan zodra de kinderen volwassen zijn. Ik vraag het in Utrecht. Je ouders op de mond kussen doe je niet meer als je volwassen bent. Eens of oneens?
2: Ja, ik word echt naar als ik eraan denk gewoon. Dat ik gewoon, als ik mijn vader een zoen zou... Nee, eens.
3: Nou, zeg maar, als zij zich zeg maar comfortabel bij voelen. Dat ze het de jongs af aan doen. En ook op een oudere leeftijd. En het is met een goede intentie van beide kanten. Dan is het zeg maar normaal voor hun. Maar normaal is ook zeg maar relatief, snap je?
4: Ik denk dat het gewoon per gezin bepaalt. Als jullie dat gewend zijn en jullie willen het doen, doe het vooral. Maar ik weet niet hoe de buitenwereld ernaar kijkt. En hoe gevoelig het is qua seksuele intimidatie, incest en al dat soort dingen. Maar ik denk dat je dat per gezin gewoon moet bepalen. En of het openbaar moet, dan moet je zelf bepalen.
1: En zit daar dan ook een leeftijdsgrens aan? Want je ziet wel vaak dat het nog gebeurt met kleine kinderen. Dat die dan hun ouders een kus op de mond geven. Of de ouders een kus op de mond van het kind.
3: Ik zeg maar persoonlijk, als ik bijvoorbeeld een dochter zou hebben. Ik zou haar tot een bepaalde leeftijd op de mond kussen. Misschien, weet je toch? 7, 8 of zo. Maar dan ben ik al een beetje zo van, ja, weet je, het is wel different. Het is wel gewoon wel intiemer, zeg maar.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk een beetje verschillende levels waarop mensen volwassen worden. En ik denk dat 16 toch wel een beetje de leeftijd is dat je ook andere mensen gaat kussen. Maar vanaf dat punt denk ik dan van dat de gemiddelde adolescent wel genoeg heeft gehad van papa en mama kussen.
1: Maar stel je voor, het gebeurt in jouw omgeving. Stel jouw partner die geeft de ouders een kus op de mond. Hoe zou je daarbij voelen?
3: Sowieso, als mijn vriendin bijvoorbeeld haar moeder op de mond zou kussen, zou ik het helemaal niet zo raar vinden. Maar haar vader, dan, ik weet niet, want dan krijg ik wel vraagtekens in mijn hoofd, snap je?
2: Hoe ga je ooit tegen iemand zeggen van, yo, what the fuck doe jij? Mijn partner nu, dan ben je gewoon 20, hè? Dan, dat doe je toch niet meer? Op de mond?
4: Bij ons in de familie gaat dat niet gebeuren. Nee. Ze gaat mij daarna echt niet kussen, dan ga ik niks toestaan. Pak haar. Nee, dan gaan we wel eens weer even wassen en dan... Ik ben sowieso heel moeilijk met dat gekus en dat gehang en iedereen maar zoenen. Ik weet niet waar jij net vandaan komt. Ik weet niet of je net met je partner bent geweest. Ik weet niet wat je vanmorgen in bed hebt gedaan terwijl ik je 's ochtends tegenkom. Ik wil het ook allemaal niet weten en ik wil het ook niet ruiken. Ik wil het ook niet voelen, ik wil het ook niet proeven.
1: En wat is dan wel een gezonde manier om affectie te tonen binnen een gezin of familie?
4: Een hak. Hug each other. Ik denk dat iedereen elkaar moet gewoon moet huggen.
5: Ik vind kus op de wang of zo of op je hoofd ergens vind ik helemaal prima. Maar ik vind gewoon iets wat je met je, zeg maar, met je vriend, zeg maar, gewoon je partner doet. Dat doe je gewoon met je partner en niet met je ouders of wat dan ook.

Senkaya Imani hoorde je. Ja, en allemaal namen die ik opnoem, toch wel bijna, die je ook op de Phonics Award gaat zien 21 mei. En over die Phonics Awards gesproken, het blijft toch een beetje lastig om nou een keuze te maken op wie jij stemt. Wat dacht je nou voor de award bijvoorbeeld voor Best Female? Wat dacht je van de award voor Best Song, Best Collab of bijvoorbeeld Artist of the Year Male? Allemaal lastige keuzes. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Na Fireboy DML, 21 Savage en Blast. Je hoort Peru, de remix hier op Phonics.

0: van vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Check Phonics ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
3: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.

0: kink.nl.
1: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet vandaag.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
1: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstof, stofvoorraden zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
0: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
2: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
0: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
4: Sluwe Olly en Jorginho hoor je na Om Alleen met Waste.

0: telefoon. Sue Olie en Jorginho.
1: On the block met Anne Lijn.
0: Waar ik dus niet alleen zit, maar ook met Camille hier naast mij gezellig.
2: Yes.
0: Je bent er nog. Hey, ik heb best wel zin in volgende week. Want volgende week is het zover de belangrijkste, maar ook de lidste awardshow van het jaar. Van Nederland, mag ik ook wel gewoon zeggen. De Phonics Awards. Die komt er weer aan. En ik bedoel, de optredens, die zijn al next level. Van Kulas tot Kaya Imani, tot aan Cho, maar ook Broederliefde die je gaat blessen met een performance op stage. En ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het wel lastig nog een beetje om keuzes te maken. Jij ook?
2: Ja, ik vind het heel lastig.
0: Wat is nou, zeg maar, want we hebben natuurlijk een heleboel categorieën uit mijn hoofd. 13 volgens mij, waarvoor je kunt stemmen. Kan trouwens via phonics.nl. Wat vind jij nou de lastigste categorie?
2: Ik denk Artist of the Year Male.
0: Toch wel een beetje misschien de grootste categorie?
2: Ja, en er zitten grote namen in. Ze hebben allemaal hun eigen ding. Dus ik vind het dan heel lastig.
0: Ja, hele grote namen. Lil Kleine bijvoorbeeld. Die heeft natuurlijk een album gedropt. Documentaire, noem maar op. Ook Jonna Fraser heeft een album gedropt nog dit jaar. Frenna had natuurlijk ook nog het afgelopen jaar een album gedropt. Kulas, Cho die heeft de Ziggo Dome uitverkocht. Kulas ging super viraal. Jij bent ook nog even de straat opgegaan.
2: Klopt.
0: Wat waren de reacties daar? Hoorde je voornamelijk één naam? Hoorde je meerdere namen?
2: Nou, dat was ook heel verschillend. Ik hoorde eigenlijk iedereen. Lil Kleine, Kulas. Ik hoorde gelijk, oh ja, snoes in mijn bakje.
0: Oh ja, ja,
2: dus
0: ja,
2: dat
0: ja,
2: is wel echt waar hij helemaal gek mee is gegaan. En ja, Frenna blijft natuurlijk ook wel één van die grote artiesten die altijd wel wordt genoemd.
0: Frenna is een beetje de Justin Bieber van Nederland. Die gaat nooit... sorry, het is wel zo. Die vent die heeft volgens mij zoveel fans. Ja, zou Frenna het dit jaar weer worden? Ik bedoel, het zou zomaar kunnen.
2: Ja.
0: Het zou zomaar kunnen. Het zal niet de eerste keer zijn dat hij die award pakt. Maar wie weet ook dus Lil Kleine die hem pakt. Jonna Fraser dus. Of toch Kulas die zo viraal ging. Of toch Diamant uit de Belmert Show. Nou, we gaan erachter komen op 21 mei. Luister je nu en heb jij een beetje FOMO? Niet getreurd, want Camille, jij bent erbij.
2: Yes.
0: En ook een luisteraar kan daarbij zijn met een plus 1. Je kunt namelijk vanavond nog kaarten winnen voor die Phonics Awards. Sterker nog, zometeen gaan we een spel spelen waarbij dat kan. Maar eerst muziek.
3: Yo, what up man, it's your boy for the now. Phonics.

0: zo. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij

0: Van de media, Christian D. En die Quenza hoorde je met Flexen. We gaan door met lokaal talent. On the block, met Annelijn. Hier on the block hebben we natuurlijk ook altijd plek voor opkomende artiesten. Artiesten die jij misschien nog niet kent, maar misschien wel echt moet leren kennen. En zo hebben we de Artist of the Month voor je klaarstaan. Gisteren was hij in de studio, zijn naam is Esse. Hij is pas 23 jaar oud, komt uit Amsterdam en is half Nigeriaans. Maar dat halve, dat maakt hem helemaal niks uit hoor. Hij is helemaal in die Nigerian culture. Hij houdt ook echt van de taal, van de cultuur. Is vaak daar ook op vakantie geweest, heeft zelfs een paspoort. Nou, en dat hoor je dan natuurlijk ook terug in zijn muziek. Hij maakt afrobeats. Hij is veelzijdig, want hij begon ooit als producer en als DJ. Maar inmiddels staat hij dus zelf achter de mic. En dat doet hij goed hoor. En als Artist of the Month hoor je hem dus de hele maand voorbij komen met zijn heerlijke nummer Home. Geproduceerd bij Fanuel, als ik het goed zeg. En ja, hij heeft ook een challenge van ons meegekregen, deze lieve essay. Hij gaat namelijk uit de X-chart een tune kiezen. Een van de 40 tunes die daarin staat. En daar gaat hij een cover van maken. Hoe dat gaat klinken, daarop moeten we nog even wachten. Dat gaat in de aankomende weken allemaal gemaakt worden. Ondertussen hoor je hem dus elke dag voorbij komen met zijn track Home. Dit is onze Artist of the Week essay.
1: Sheesh, what a anointing.

0: dag dat de Funnex Awards 2026 weer voor de deur staan. Met optredens van Kulas, Kaya, Imani, Broederliefde en ook Show is van de partij. En natuurlijk nog een heleboel andere artiesten. Favoriete artiesten van jou waarschijnlijk wel als je Funnex luisteraar bent. Die je daar kunt spotten. En die awards kunnen winnen. Je kunt ook stemmen via de Funnex website. En geloof het of niet, maar de Funnex Awards zijn al bijna uitverkocht. Ja, echt waar. Het is ontzettend moeilijk om kaarten te krijgen. En dus ga ik zo lief zijn om nog 2 kaarten weg te geven. Vanavond, voor volgende week donderdag dus, wil jij kans maken op 2 kaarten voor die legendary avond. Is ik maar 1 ding wat ik van je nodig heb.
1: Dit is de Funnex Hitmachine.
0: En dat is pak die NPO Luister-app erbij. Stuur op berichtje en typ Hitmachine in die NPO Luister-app. In de NPO Luister-app dus wil ik Hitmachine van je ontvangen. We gaan zo meteen het spel spelen waarbij jij kans maakt op 2 kaarten voor die awards op 21 mei dus.

0: Ja, het zijn Veetje en Jaco die het tegen elkaar op gaan nemen. Laat je even horen.
1: Goedenavond.
0: Yes, energy, energy. Weet je wat ik leuk vind? Hoe dichter bij die awards komen, hoe hongeriger mensen worden voor die kaarten voor de awards. Veetje, jij bent zo hongerig dat je gisteren al meedeed en nu weer mee wil doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet je, ik ga ook... ik ga ook bij jou beginnen, Veetje. Want het spel is simpel. Je krijgt natuurlijk de vraag... is de track ouder of nieuwer dan de track die je ervoor hoorde? Gaat om jaartallen. Ja, als je de kaarten wil winnen met zekerheid... ga je dan een hoog aantal inzetten? Of ga je dat niet doen? Hoeveel denk jij dat jij er goed zou hebben?
1: Nee. 3.
0: Je zet laag in. Oké. Okay. Ja. Jacco, de vraag is dan heel simpel. Ga jij er overheen of laat je Veetje het spelen?
1: Nee, dan ga ik het hier doen.
0: Ik snap dat wel. Ik ga het spannend maken. Veetje, ga jij daar ook nog overheen?
1: Ja, ik ga er overheen.
0: Oh, jij gaat voor de 5.
1: Ja, ja, ja.
0: Oeh, Jacco, ga jij voor de 6?
1: Gevoel zegt nee.
0: Oké. Okay. Is niet erg, hè, Jacco? Want betekent nog niks. Veetje moet er 5 of meer goed hebben. Dan heeft zij de kaarten te pakken. Zo niet, Jacco. Dan hoef jij er niks voor te doen. En heb jij alsnog die kaarten te pakken.
1: Dat zou heerlijk zijn.
0: Dat zou heerlijk zijn, hè. Voor nu mag je even achterover gaan leunen. Lekker zitten. En Veetje, jij gaat het spelen. Ik wens je heel veel succes. Het is je gegund. Jouw begintune komt uit 2015. Is Strangers van SFB.
2: Ik kan niet fokken met strangers. Wees er maar jealous, geen feetjes. Alle mijn niggas zijn famous. Ja, chickie die over de penis.
0: Binnen de tijd wil ik weten, is de volgende track ouder of nieuwer? Daar gaan we.

0: Na. Je hoorde Jay Mijn Alles uit 2013. Een stuk ouder dan die van Ronnie Flex en Tabitha uit 2017. Helaas. Oh, Veetje, wat had ik het je gegund.
1: Ja, wel gefeliciteerd wel.
0: Gefeliciteerd, Jacco!
1: Yeah, dankjewel.
0: En je hebt er niks voor hoeven doen.
1: Ah, dat was mijn favoriete ding om te winnen. Lekker niks doen.
0: Slapend rijk worden, heerlijk. Jacco, wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn pa.
0: Oh, wat gezellig.
1: Ja.
0: Houdt u wel een beetje van Phoenix muziek dan?
1: Ja hoor, niet zo favoriet, maar heel leuk met mijn pa.
0: Avondje uit, een beetje pa is altijd leuk. Hé, blijf nog lekker hangen, we gaan het helemaal in orde maken. En Veetje, niet getreurd hè? Want je maakt nog gewoon kans op kaarten in de aankomende paar dagen. En ook volgende week nog een paar dagen. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
1: Ik wil zeker meedoen.
0: Oké, super. Nou, en als jij nu luistert en ook een beetje FOMO hebt, je hoort het. Ook jij kunt nog twee kaarten bemachtigen. New music. New. Op Phoenix. Blaze Fire.

0: aan Tion Wayne hoorde je met Night Away. Hier aan de blok nog steeds met heerlijke muziek van Daju, Chacola die voor je klaarstaat, Dieu merci. Maar eerst nog Lucio, Christian D. met Alleen is maar alleen. Dat vind ik toch een heel mooi nummer hoor.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

Daju en Chacola hoorde je met Je Merci. En moet je een top, top, top artiest, maar ook gewoon iemand die mega populair is, Nederland niet binnenlaten omdat hij bepaalde uitspraken heeft gedaan? Heb ik het over Kanye West? We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben naar muziek van Jemani. Dit is Rock.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige

0: vrijblijvend en passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
1: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
0: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
3: En moeten we Kanye West binnenlaten in Nederland, ja of nee?

0: Jack Harlow hoorde je met Lovin' On Me. En moeten we Kanye West Nederland binnenlaten?
1: The Block met Annelijn.
0: Ja, hij is misschien wel een van de meest populaire rappers ter wereld. Maar hij is ook gelijk een van de meest controversiële artiesten ter wereld, kunnen we wel stellen. Kanye West, oftewel J tegenwoordig. Hij deed antisemitische uitspraken. Hij heeft onder andere een track opgenomen waar Hitler in de titel zat. Hij bracht shirts uit met hakenkruizen erop. Maar goed, hij bood er wel zijn excuses voor aan. En hij zegt dat het kwam doordat hij in een bipolaire stoornis kwam op dat moment. Ja, lastig, want Kanye West die zou op 6 juni naar Amsterdam komen. Zou hier staan, of naar Amsterdam zeg ik. Nou, hij zou gewoon naar de Gelredoom komen in Arnhem. Een van de allergrootste venues die we hier hebben in Nederland. En Nederland, die heeft eigenlijk zoiets van, moeten we die vent wel binnen gaan laten? En we zijn niet de eerste. Namelijk, sommige andere EU-landen, wat dacht je van Engeland? Daar was Kanye absoluut niet welkom. Ze hebben hem zelfs geweigerd. Polen en Frankrijk hebben ze de concerten afgezegd. En in Nederland is dus nu een motie gestart waarbij de Tweede Kamer is gaan stemmen of Kanye West wel of niet toegelaten moet worden in Nederland. En dan kan ik je vertellen, er zijn een heleboel partijen die vinden dat hij hier niet welkom moet zijn. D66, de VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, ga zo maar door. Een grote meerderheid van de Kamer die zegt we moeten hem niet binnenlaten. Maar goed, het is wel een beetje in strijd met de vrijheid van meningsuiting die wij in Nederland hebben. En ja, het moet ook echt een grote bedreiging zijn, wil je iemand het land niet binnenlaten. Dus zeggen deze partijen, weet je wat, als we hem dan wel binnenlaten, laten we dan in ieder geval het optreden cancelen. Ja, best wel heftig. Zeker als voor uitspraken die eerder zijn gedaan, waar zo'n artiest ook zijn excuses voor aan heeft geboden. Maar wat vind jij? Daar ben ik benieuwd naar. Ik bedoel, Kanye West, je luistert hem misschien wel eens. Je hebt hem misschien wel eens geluisterd. Zou jij nog naar die man zijn concert willen, na alles wat je hebt gehoord? Vind jij dat we hem nog binnen moeten laten? Drop het even in die NPO-luisterapp. Ik ben heel benieuwd. Moeten we Kanye West binnenlaten? Moeten we hem zijn optreden gewoon laten doen? Of zeg jij, weiger die man of cancel dat concert? Drop het in de NPO.

0: 30 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Fenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Justin Bieber hoorde je.
1: The Block met Anne Lijn.
0: En over Amerikaanse artiesten gesproken. Kanye West die zou volgende maand in de Gelredome in Arnhem staan. Maar als het aan het Nederlandse kabinet ligt, gaat dat niet gebeuren. Kanye West is niet welkom in Nederland als het aan hun ligt. En als het ze niet lukt om Kanye West te verbieden Nederland binnen te komen, nou, dan moeten we maar gewoon die show cancelen. Want mocht je het gemist hebben, ja, Kanye West, oftewel Ye, hij is hartstikke controversieel geweest in de afgelopen jaren. Deed onder andere antisemitische uitspraken. Nou, hij deed allemaal andere dingen waarvan hij achteraf zegt, ja, maar ik had toen een bipolaire stoornis. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Maar toch zijn er een heleboel landen die zeggen, we willen die man niet hebben. Hij is in Engeland geweigerd en in Polen.

0: Engeland geweigerd en in Polen en Frankrijk hebben ze concerten gecanceld. Mijn vraag aan jou is, wat moeten we doen in Nederland als het aan jou ligt? Moeten we Kanye West gewoon binnenlaten en zijn concert laten doen? Of zeg jij ook nee? Wat mij betreft is die man niet welkom. Amina zegt, als het aan mij ligt mag je gewoon komen hoor. Muziek is muziek. Iedereen doet alsof artiesten heiligen moeten zijn ineens. Vind ik een bijzondere? Kom ik zo meteen even op terug. Botje die zegt, Nederland meet altijd met twee maten. Omdat het een zwarte artiest is, wordt zijn excuses niet aanvaard. Oké, Botje, interesting take. Rico zegt, van mij hoeft hij niet te komen. Genoeg artiesten zonder al dat drama. En Youssef zegt, laat hem komen, maar hou die politieke nonsens lekker buiten de deur. Ik kijk even links van mij naar Camille, die ook in de building is. Hey, zoals Amina zegt, nou, die zegt eigenlijk van, als je artiest bent, dan hoef je niet gelijk een heilige te zijn. Vind jij dat artiesten moeten omarmen dat ze een voorbeeldfunctie hebben?
1: Ja, die vind ik lastig. Aan de ene kant wel, want je weet wat voor platform je krijgt, wie allemaal naar je kijkt. Maar aan de andere kant, kijk, dit is een extreem voorbeeld, hè, maar je bent ook een mens.
0: Ja.
1: Maar ja, wat Kanye doet is natuurlijk wel vreemd.
0: Wat zeg jij? Moeten we hem nog binnenlaten? Of zou je ook zeggen, cancel dat hele concert?
1: Girl, I don't know.
0: Nee? Lastig, hè?
1: Lastig.
0: Nee, ja, ik zeg heel eerlijk, ik snap wel wat je zegt over dat mensen, artiesten zijn ook gewoon mensen. Je kiest er natuurlijk ook misschien niet helemaal voor om een soort van voorbeeldfunctie te zijn. Maar ik vind wel, ja, wat kan jij doen, kan niet. Ook als je gewoon niet bekend bent.
1: Nee, dat sowieso.
0: Dus dan maakt het eigenlijk ook al niet meer uit. Ja, ik vind, mag ik eerlijk zijn, ik vind hem gewoon echt een rare vogel.
1: Maar dat is hij ook.
0: Ja, ik vind hem echt een rare vogel. Ik bedoel, zijn vorige muziek, zeg maar van 10 jaar geleden, ga ik echt nog wel lekker op.
1: Ja.
0: Maar ik zou niet naar zijn concert hoeven. Of het zou mij niet boeien als hij niet concert mag houden. Same, hè? Nou, ja. Grappig. Nou, mocht je nog een andere mening hebben, is die altijd welkom in de NPO Luister-app. Maar ondertussen gaan we lekker verder. Bokusam en Brian MG, die staan voor je klaar. Hou me

0: Sunshine, brown eyes.
1: Dave & Thames hoorde je met de Rain Dance. En over dansen gesproken, zou jij kunnen raven in een supermarkt?
2: Breaking news.
3: Your city update.
1: In Utrecht kon dat namelijk. Op de campus van het Science Park daar van de universiteit werd namelijk in een supermarkt een feest georganiseerd. En dat had zo zijn redenen. Het was namelijk Lisa Korver, influencer, maar ook DJ die daar stond en die daar haar muziek ging draaien. En de reacties van toch voornamelijk studenten daar in de buurt, die waren wel goud.
4: Op zich is best wel leuk. Ik was wel een beetje overprikkeld. Dat wel. Ik moest nou afrekenen en iedereen stond daar en ik denk,
5: Vet druk, maar wel gezellig.
6: En gezelligheid, daar zorgt Lisa wel voor.
7: Lekker met z'n allen heel hard met onze billen gaan schudden. Een soort van ontsnapping is voor de mensen die in die saaie colleges zitten. Het is niet de bedoeling dat ze gaan zitten aan de zijkant of zo. Nee, ik wil wel echt dat ze gewoon desnoods op mijn boot komen staan, alles kapot maken, weet je wel. Dat is wat ik wil.
6: Maar niet iedereen kon de actie waarderen.
8: Net zeiden ze dat ze het te luid vonden, maar ik vind het geluid best wel goed.
9: Het is hartstikke gezellig toch? Ja, laten we ook een beetje feesten, maar het wordt nu al steeds drukker.
5: Midden op de dag moet kunnen toch?
1: Ja, midden op de dag moet het kunnen. En in de avond moeten mensen gewoon weer keihard gaan studeren natuurlijk op de Unie. Maar ik vind het wel een uitvinding hoor. Ik bedoel, gewoon lekker raven in de supermarkt als er toch niemand is. Why not?

0: Cardi B.
1: The Block. Met Adelaide.
0: Je hoorde Finesse. En ja, ik heb ook gewoon nog een heerlijke open spot in mijn playlist. Die mag jij vullen met een track waarvan je zegt... Annelijn, die wil ik even horen nu gewoon. Misschien wel omdat die een lekkere energy boost gaat geven... zo om 21:45 s'avonds. Misschien wel omdat het een track is die je al heel lang niet meer hebt gehoord. Of een nummer die je doet denken aan iemand. Alles mag, alles kan. Het enige wat jij hoeft te doen is het te droppen in de NPO Luister-app. Welke track wil je horen en waarom? Drop het in de NPO Luister-app. En wie weet hoor je die track zo meteen voorbij komen. Na Kulas... Single als een pringel.

0: chillen bent als je nu luistert. Shout-out naar jou als je sowieso een berichtje in de NPO Luister-app hebt gestuurd. Want daar moest je zijn als jij een aanvraag had voor de open spot die ik nog in mijn playlist heb. En die kan van jou zijn met een track waarvan je zegt, nou, die wil ik gewoon horen omdat die me doet denken aan iemand. Of misschien wel omdat je er niet op stil kunt blijven zitten. Nou, dat eerste, dat geldt voor niemand minder dan Rick. Die stuurde namelijk het volgende.
1: Adeline, zou je alsjeblieft voor mij willen draaien Tupac, Mama? Want dan denk ik aan mijn moeder, die er al langere tijd al niet meer is. En zij ging altijd los op dit nummer. Daarom zou ik hem heel graag willen horen.
0: Oh, wat bijzonder. Nou Rick, bij deze voor je lieve moeder, rest in peace sowieso. Dat zij in heaven los mag gaan op deze heerlijke tune van Tupac natuurlijk. Dear Mama, deze is voor jou Rick.

over girls gesproken. Wat als jouw vriendin een nep-account aanmaakt om haar eigen vriend steeds te controleren en misschien wel zo in de val te lokken? Wat vinden we daarvan? We gaan het er zo meteen over hebben na de headlines.

Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN.

0: deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koning in vloeren.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws. Catronara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards en maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: in the hotline, please?
1: Please record your message.
0: That can only mean one thing.
2: On the Lengths Hotline.
3: And it's gonna get hot, hot, hot on the block vanavond. Want je weet hoe het zit, on the Lengths Hotline. Tijd om je ongezouten mening te droppen in de NPO Luister app. En een Phonics Family member te gaan helpen met zijn of haar probleem. Want ja, problemen hebben we allemaal. Of het nou in de slaapkamer is, of het op werk is. Of misschien gewoon in vriendenkringen of in je relatie. Het kan allemaal. En ja, het liefst heb ik dat je die voicemail inspreekt via de NPO Luister app. Dus via een voice memo. Maar af en toe maak ik ook een uitzondering voor een verhaal waarvan ik echt denk, nou, dit moet ik echt even met je delen. Vandaag is dat het verhaal van Lois. Lois die heeft een dilemma en dat heeft te maken met haar vriendin. Ze zegt, hey Annelijn, mijn vriendin vertrouwt haar vriend niet meer. Dus ze maakt een nep-account om hem te testen. Maar dat doet ze met mijn foto's. Dan stuurt ze hem dus DM's. En die jongen begon meteen terug te flirten alsof hij single is. En nu denken dus random gasten online ook dat ik achter dat account zit. Terwijl ze zegt dat ze de waarheid weet. Maar ik vind het echt gestoord dat mijn gezicht hiervoor gebruikt wordt. Wie zit hier fout? Oké, dus je vriendin vertrouwt haar vriend niet. Die vriend kent jou blijkbaar niet. En wat doet je vriendin? Ze gebruikt jouw foto's om haar vriend te gaan catfishen. It's a bit crazy, maar mijn vraag is ook gelijk, waarom heb je dat toegelaten? I would never. Ik kijk even links van mij. Camille is ook in de building. Zou jij ooit je uitlenen dat iemand jou vraagt van, mag ik jouw foto's gebruiken? Want je bent een superknappe meid natuurlijk. Om haar vriend te catfishen.
4: Nee. Maar kijk, ik zit ook in een relatie, dus dat is heel raar.
3: Ja, klopt.
4: Dat is gewoon heel raar.
3: Dat ineens je vriend je hoort dat je flirt met Jan en alle man, maar dat ben je niet.
4: Maar sowieso, ook al was ik single, zou ik het ook raar vinden. En ik vraag me ook af, heb je dit overlegd of heb je gewoon brutaal haar foto gepakt?
3: Ja.
4: Dat is ook nog een verschil.
3: Ja. Ik heb zo'n voorgevoel dat ze dit gewoon heeft gedaan, weet je dat?
4: Ja, maar dat is crazy.
3: Ja, het is mij dus ook wel eens een keer gevraagd, echt in een ver verleden, van mag ik jouw foto gebruiken om mijn vriend te catfishen? Ik heb daar niet eens op gereageerd. En ik dacht echt bij mezelf, meid, waar ben je allemaal mee bezig? Ik denk ook altijd, maak geen slapende problemen, maak ze niet wakker.
4: Nee, ik snap je.
3: Maar misschien dat er iemand is die zegt, ja, maar als je een echt goede vriendin bent, dan doe je dat wel voor iemand, voor je vriendin. Zou jij het voor je bestie doen? Je allerbeste vriendin?
4: Ja, misschien, maar dan zou ik het wel eerst even tegen mijn vriend zeggen. Niet dat hij denkt van, what is this girl doing?
3: Ik hoor je met die. Laten we het even voorleggen aan de Phonics family. Vind jij dat je, als je echt goede vriendinnen bent, dat jij gewoon jezelf moet kunnen uitlenen en je foto's om, ja, de vriend van je vriendin te catfishen? Of zeg jij, nee, dat is echt een no-go. Dat moet je nooit toelaten. Drop het in de NPO Luister app. New music.

0: nog serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 23:30, 00:30, 01:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

0: crazy iemand kan doen. En dat blijkt maar weer bij.
1: I know when I line bling.
2: Please record your message.
1: I can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: Het moment van de avond waarbij jij jouw issue, jouw dilemma, jouw probleem kan droppen. En ik ga voor je kijken, ja, kunnen we wat advies?

0: we wat advies uit de Phonics Family krijgen voor je. En natuurlijk heb ik ook een ongezouten mening voor je klaarstaan. Vandaag is het Lois, haar vriendin, die vertrouwt haar vriend niet en heeft ongevraagd foto's van Lois gebruikt om haar vriend te catfishen en te testen. Nou, die vriend van haar die ging er meteen op in. Hele issue geworden. Maar Lois heeft zoiets van, hoezo heb jij gewoon mijn foto's gebruikt ongevraagd? Nou, wat vind je daar nou van? Is dat iets wat je als vriendin zijnde gewoon moet tolereren? Of zeg jij, wat een wappie gedrag. Je kan het droppen in de NPO Luister-app. Jureno zegt, sorry, maar die vriendin is niet barkie. Waarom gebruik je andermans foto's voor je FBI-missie? Ik vind het zo grappig hoe mannen naar dit soort dingen kijken. Ik zeg je wel eerlijk, het zijn toch wel meestal de vrouwen die op dit soort masterplans komen. Mannen die gooien gewoon een trekker op je auto of zo, als ze je niet vertrouwen. Sharon die zegt, ik zou echt boos worden als iemand mijn gezicht gebruikt zonder te vragen. Dat kan serieuze problemen opleveren, bijvoorbeeld met iemands partner inderdaad, zoals Camille zegt. Ja, valid. Ik vind dat ook echt, zeker als je een eigen vriend hebt, kan dat echt niet. Kijken wat Rick ervan vindt.
1: Mooi. Als dat jouw vriendin is, hè, dan is het toch even de din van je. Ze gaat toch niet de foto van jou gebruiken om te kijken dat haar vriend gaat flirten met een ander. Doe even normaal. Pak een foto van het internet die jij niet kan, die niemand kent. Dan kun je er toch ook achter komen. Waarom moet je een foto van een vriendin van je pakken om te kijken dat jouw vriend gaat flirten met die foto? Doe even normaal, joh. En ik had die vriendin, hè, had ik een rotschop gegeven. Kom op, zeg. Ze gaat toch niet jouw foto gebruiken om te kijken dat jouw vriend, dat jouw vriend gaat flirten? Mooi, ze is allemaal loco in haar bovenkamer, joh. Baba, nee. Mijn wijf is niet goed.
0: Hé, hey, die is niet goed, die is loco, Rick. Maak me nou niet gek.
2: Maak me nou niet gek.
0: Ja, sorry. Ik ben het helemaal met je eens, Rick. Want ik denk, we leven in een tijd van AI, hè? Vergeet dat ook niet. We leven in een tijd van internet, van AI. Genoeg dingen die je kan doen zonder je vriendins hoofd zwart te gaan maken bij mensen. Lois, ik vind dat je helemaal gelijk hebt om boos te zijn geworden op jouw vriendin. Want het kan echt niet zo zijn dat zij zomaar jouw foto's gebruikt om haar vriend te gaan catfishen. Is a bit crazy to me. Zeg er inderdaad wat van. Weet ik veel, zeg tegen haar, gebruik nooit meer mijn foto's. Anders ga je me gewoon betalen, vriendin. Zoiets zou ik op haar gooien. In ieder geval, ik hoop dat je wat hebt aan dit advies. Heb jij nou ook iets voor Annelijn's Hotline? Je kunt het altijd roepen in de NPO Luister-app. Ondertussen ga ik lekker verder met muziek van Drake en Travis Scott. Oeh, wat een lekker nummer. Fair trade.

voor Music On. Of moet ik inmiddels zeggen Music Off. Het festival dat is afgelast op het allerlaatste moment. En ben je nog steeds aan het stressen over je geld? Nou, dan moet je even opletten. Zometeen vertel ik je meer. Maar eerst

0: live in Italië. En Jade Lauren hoorde je met Praat Met Mij.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Ja, en het zal je maar overkomen dat je je outfit ready hebt liggen, je hotel hebt geboekt. En het moment dat je in de kapperstoel zit, hoor je dat het festival waar je over een uur al heen zou gaan, is afgelast. En de reden waarom? Een tent die niet aan de volwaarde voldeed. Ja, het is echt gebeurd in Amsterdam afgelopen weekend met het Legendary Festival Music On. Nou, en had jij nou een kaartje gekocht voor Music On en heb je die dus uiteindelijk niet kunnen gebruiken, dan moet je even goed luisteren, want de organisator van het festival, die vertelde aan AT5 hoe nu verder.
3: De schade loopt in de miljoenen.
4: Ja. Bouw je dan niet nu ontzettend dat jullie die keuze hebben gemaakt?
3: Ja, natuurlijk. Als we dit een week eerder hadden geweten, had die andere tent er gestaan.
4: Dan hebben jullie het idee dat jullie zelf steken hebben laten vallen?
3: Nee, dat hebben we niet. En we waren ook eigenlijk in een super constructief overleg met de gemeente. En zowel de gemeente als Loveland zijn professionele partijen. Dus wij verzagen dit negatieve advies niet.
4: Want je zou kunnen zeggen, je doet dit al 30 jaar. Je weet misschien hoe gemeentes werken, je weet hoe de hazen lopen. Dan is het misschien wel risky business om nog van tenten te wijzigen.
3: In dit geval hadden we dat risico opnieuw geschat.
4: Bezoekers hebben een ticket betaald. Weten jullie al of die hun geld terugkrijgen?
3: Ja, we gaan als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. Het is nu nog wat kort dag hoe we dat precies gaan doen. Maar we gaan dit netjes oplossen met iedereen.
0: Netjes wordt opgelost dus. Mocht je kaarten hebben voor Music On afgelopen weekend dat dus niet doorging. Ik ben heel benieuwd. Mocht jij nou kaarten hebben gehaald, laat het altijd even weten, hè, of het nou uiteindelijk ook echt is opgelost. Of je nou ook echt je geld terug hebt gekregen. Want ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder gaat uitpakken in Amsterdam.
1: On the block.
2: Amsterdam.

Classic van Usher door je speakers. You make me wanna. Je bent nog steeds ingetuned bij mij on the line hier on the block. Maar niet voor lang, want Phonics 5 staat voor je klaar. En ik check je heel snel weer. Ik hoop dat je nog een hele fijne avond hebt. En ik laat je achter met een heerlijke tune van de man op wie je nog steeds kunt stemmen voor de Phonics Awards. Jonna Fraser met Tuesday. Good night.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil

0: Funix Ads.nl. Your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.

0: phoenix.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
5: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
6: Ik wil uit!
5: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
7: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
8: Hou je bek, man.
5: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekendmaakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: Techphonicsad.nl. Your city, your sound.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin in vloeren.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
6: Ah, ik wil uit!
5: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
7: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
8: Hou je bek, man.
5: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: Turkse luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld, meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse